0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
1: Thank you.
0: We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
2: Tony Talboom.
3: Madonna kan extreem veel eisend zijn over hygiëne backstage. En hoe ver dat gaat? Wel, dat hoor je straks. Maar eerst gaan we wat afkoelen. Heerlijk afkoelen aan het zwembad met Wham! In Club Tropicana.

0: Leg jij soms ook stukjes wc-papier op een vreemde wc-bril? Wel, je bent zeker niet de enige.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: We horen het geregeld, hè. Artiesten hebben vaker gekke wensen backstage. Maar Madonna die speelde jarenlang in een eigen categorie. Volgens verschillende tourmedewerkers wilde ze voor sommige tournees een gloednieuwe toiletbril in haar kleedkamer. Liefst ook nog verzegeld, zodat niemand die eerder had aangeraakt. En daar stopt het niet. Haar kleedkamer moest een exacte temperatuur

Ja, we zaten al aan het zwembad met Wham eerder dit uur. En straks trekken we dan ook nog eens naar het strand met Belinda Carlisle en Circle in the Sand. En dan neemt Elvis ons mee op een ja toch wel bizar nachtelijk avontuur. Hij huurde namelijk complete rolschaatsbanen af voor zeer bizarre spelletjes. Meer daarover straks in Top 3000 Heroes.

0: London Beat is onderweg, maar eerst Elvis.
1: Top 3000 Heroes. Beleef
0: de hits. Wanneer de King of Rock'n'Roll niet op het podium stond, kon hij zich soms gedragen als een overjarige kwajongen met een onbeperkt budget. Volgens verschillende leden van zijn entourage huurde hij geregeld een volledige rolschaatsbaan af. Niet om te schaatsen, nee. Elvis en zijn vrienden trokken dan helmen, veiligheidsbrillen en luchtmacht overal aan. Voor wat je het best kunt omschrijven als een vuurwerkoorlog. Met zakken vol vuurpijlen en rotjes reden ze rond op skates en schoten ze op elkaar alsof het een actiefilm was. En Elvis die deed gewoon fanatiek mee. Want als hij ergens een hekel aan had, dan was het verliezen. Volgens getuigen ging er op sommige avonden voor duizenden dollars aan vuurwerk de lucht in. Zijn verzekeringsmakelaar die kreeg er waarschijnlijk nachtmerries van. Maar Elvis die had alleen maar explosieve fun.

My Heart Will Go On kunnen we toch allemaal meebrullen. Maar achter de muziek van de film zit een zeer straf verhaal waarbij acteur Russell Crowe zelfs een uppercut kreeg recht op zijn neus. Hoe dat afloopt en hoe dat is gebeurd, wel, dat hoor je straks na Irene Cara met Fame en The Cure, Friday I'm in Love.

0: Ja, we kijken al volop uit naar de zomer. Ellen Petrie die zorgt voor de vakantiesfeer. Dat werd gisteren aangekondigd in Sta Op. En misschien onthullen Sander en Veronique nog meer zomerplannen zometeen.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Toen James Cameron Titanic maakte, wilde hij echte muzikanten voor het beroemde feest in derde klasse. En zijn keuze viel op Gaelic Storm, een Ierse folkband uit Californië. Miljoenen mensen zagen hen spelen, terwijl Jack en Rose door de dansende menigte zwierden. Maar jaren daarvoor werd vooral hun zanger Patrick Murphy een verhaal op zich. Voor hij muzikant was, werkte hij als manager van een Ierse pub in Los Angeles. En volgens Murphy kwam Russell Crowe daar op een avond binnen en stak een sigaret op. Murphy die wees hem op het rookverbod. Wat volgde was volgens hem een stevige woordenwisseling en uiteindelijk een vuistslag op de neus van Russell Crowe. Murphy schreef er zelfs een liedje over, The Night I Punched Russell Crowe. Van de dansvloer van Titanic naar een liedje over een gevecht met Russell Crowe. Ja, sommige muzikanten die halen inspiratie echt overal vandaan. Ik neem je mee terug naar dat historische moment op Titanic, met Jack en Rose natuurlijk, en niet te vergeten, Céline Dion.

0: 2 voor 6, hele goede morgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, het Amerikaanse courierbedrijf UPS wil bij ons tot de 525 banen schrappen.
1: En dat gaat van chauffeurs over pakjesorteerders tot douanemedewerkers. De directie maakte dat nieuws bekend. Tijdens een ondernemingsraad bevestigen de vakbonden. Bij UPS werken zo'n 800 mensen, de meeste in de vestiging in Diegem in Vlaams-Brabant. Daarnaast is er ook een distributiecentrum in Lummen in Limburg. De vakbonden denken dat de ontslagen er komen omdat de Amerikaanse UPS-directie vaste contracten wil vervangen door goedkopere freelancers. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond Oezbekistan verslagen met 5-0. Onder meer door 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo, die eindelijk zijn duivels ontbond en bepalend was voor zijn ploeg. Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk na een teleurstellende match. En Kroatië won afgelopen nacht met het kleinste verschil van Panama. Het werd daar 0-1. En Colombia die staat op dit moment, iets paar seconden voor het einde van de wedstrijd, 1-0 voor tegen Congo. En ik eindig toch wel met opmerkelijk nieuws van bij onze VRT-collega's, want presentator Ben Krabbe die stopt met het populaire programma Blokken. Dat zou door verschillende bronnen bevestigd zijn aan HLN. En Sven de Leijer zou de nieuwe presentator worden vanaf september volgend jaar. Daarmee komt dus na ruim 30 jaar meer dan 7000 afleveringen een einde aan dat televisiehuwelijk tussen Ben Krabbe en toch wel zijn programma Blokken.
0: Ja, ik moet toch wel zeggen dat wij bijna dagelijks naar Blokken kijken eigenlijk.
1: Een icoon verdwijnt, we moeten eerlijk zijn.
0: Ja, en die kon verdwijnen, maar het kan ook een nieuwe start zijn natuurlijk. Hè?
1: Zeker, Sven de Leijer is een goede casting, heb je gezegd. Hè?
0: Goeie presentator.
2: Nostalgie weer.
1: Heel veel zon, ik hoef het je niet te vertellen. En tropische maxima van 33 graden aan zee tot 37 op andere plaatsen. Ook morgen tot en met zondag schijnt die zon als nooit tevoren. En het wordt nog wat warmer, tot 39 graden. In het weekend kunnen warmteonweders wel voor wat verkoeling zorgen, om het zomaar te zeggen. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
2: We are
3: Nostalgie.
2: Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
0: Die woensdagochtend die beginnen we met de grootste hit. Tears for Fears staat te trappelen om met jou Everybody Wants to Rule the World mee te zingen. En Marcone die gaat nog wat rondwandelen in Memphis. Een heel erg goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Een legendarisch pianostukje en de prachtige stem van Mark Cohn. Gooi die twee samen. Je krijgt een prachtige coupe Walking in Memphis uit 1991. Heel erg goedemorgen. 9 over 6 ondertussen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, het is alweer woensdag vandaag, halverwege de werkweek alweer. En Sander, hoe is het met jou?
0: Maar ik heb iets beter geslapen deze nacht. Dus,
2: heb je nieuwe tricks toegepast?
0: Ah, het is denk ik een soort gewone gewenning. En er mij bij neergelegd dat het niet beter gaat worden de komende dagen.
2: Het is
0: dagen.
2: Wat het is.
0: Hoe is het met de immer ravissante Veronique de Kok?
2: Goed. Ja, ik vind dat weer geweldig. Dat brengt mij echt in vakantiemodus.
0: En jij slaapt even goed als anders?
2: Oh, ik slaap met minder deken nu, ja.
0: Het is duidelijk dat ook in onze nostalgie hebben de mensen wel wat vroeger wakker zijn door
2: ja,
0: de warmte.
2: Dat is duidelijk. Kijk eens wat voor berichtjes dat we al binnenkrijgen.
0: Ja, Dominique Verhelle bijvoorbeeld, die stuurt goedemorgen team nostalgie. Vandaag de eerste klant al geleverd op dit uur. En geniet van het zonnetje, Sander. Ja, Dominique, dat zal ik zeker doen. Michiel uit Menen, die stuurt ook al goedemorgen, al om 5 uur 's ochtends vertrokken om te gaan solliciteren vandaag bij Defensie in Brussel. Wel, Michiel, enorm veel succes gewenst. En ook Frank, die laat weten, goedemorgen, Vero en Sander. Klaar om de warmte proberen te trotsen. Maar ik werk in een cabine boven de motor, dus het is even doorbuiten. Want ook de warmte die is daar wel aanwezig. En ook Wim die is al aan het werk van op K913 en heeft het nu al warm. Al weet je niet of dat door de temperaturen komt of door ons Veronique. Ja, dat zal je nooit weten, Wim, denk ik. Gelukkig krijg je zometeen weer een verhaaltje voorgeschoteld. Biecht ze of licht ze?
2: En wel, het verhaal van vandaag, Sander, gaat over een berichtje dat ik kreeg van een voetballer. Dat is misschien niet zo ongelooflijk, ja, een mis met een voetballer. Maar deze heeft wel 667 miljoen volgers.
0: Dat kunnen er niet zo heel veel zijn.
2: Dan weet je al over wie het gaat.
0: Over wie gaat het? Dat hoor je zo meteen.

0: En ook Hilde is al goed wakker in de nostalgie. Good morning, good morning. Tralala stuurt ze.
1: Ik weet niet waarom
0: die tralala erbij moet. Het is tijd voor het verhaal. Het was iemand met enorm veel volgers. Nu ben ik wel benieuwd over wie dat gaat.
2: Biecht ze of liegt ze?
1: Wel, Sander, het verhaal van vandaag, je weet, ik vertel elke dag een verhaaltje. Is het waar, is het niet waar? Nu, ik dacht daar eigenlijk pas gisteren aan. Toen mijn zoon naar het WK weer aan het kijken was, uiteraard, het is voetbalperiode. Gisteren speelde Portugal. En toen besefte ik opeens van... Ik heb ooit een bericht gekregen van een zekere Cristiano Ronaldo.
0: Pardon?
1: De voetballer, hè? De rechten, hè?
0: Jij hebt een bericht gekregen van Cristiano...
1: Ja, dat is raar, hè? Dan denk je van, hoe kent hij?

0: Je mij. Hè?
1: Hoe is dat gebeurd? Vertel.
0: Ik zal het vertellen. Ik zat ooit in de Kost in Parijs. Dat is een van de graafste, leukste hotels, vind ik. Met een hele mooie binnentuin met brasserieke. En wie zat er in die brasserie, hè, in die binnentuin? Ik met mijn mama. Dat was zo'n uitstapje met twee. En wie zat daar toen ook? De enige echte, Alessandra D'Ambrosio. Dat is een van de mooiste modellen, mannequins, die heel veel ook Victoria's Secret doet. Dus ik was volledig in de wolken. Helemaal van mijn melk.
1: Starstruck.
0: Totaal. Totaal. En dan keek ik zo naar dat gezelschappar die bij zat. En kinderen zaten daarbij. En nog een ander model dat ik kende. En ook een zekere Cristiano Ronaldo. But what do I care? Dus ik was helemaal starstruck door die Alessandra. Die staat recht van het toilet te gaan. Ik sta ook recht en ik vraag beleefd, mag ik een foto?
1: Fantastisch.
0: Die weigert dat. Ik denk, godverdorie. Dus wat doe ik? Ik neem stiekem een foto van die tafel, terwijl die aan het eten waren. En ik had dat gepost op mijn Instagram.
1: Van, kijk eens wie ik hier...
0: Ja, van, amai, kijk eens hier. Hè. Alessandra, wauw, helemaal in de wolken. En ik dacht die... En je moet weten, Alessandra die zit dus in die vriendenkring van Ronaldo. Die zal dat waarschijnlijk gezien hebben, die foto. Dus wat gebeurt er een dag later? Ik krijg een melding op mijn Instagram. Oh. Een bericht van Cristiano Ronaldo.
1: Het echte profiel.
0: Maar ik dacht, ja, yeah, right. Dat is een grap, hè. Maar dat is zo, een screenshot van mijn post zie ik op dat bericht staan. Waar hij zegt van, I saw you at Kost. Hahaha. Dus ik denk, dat is gewoon niet echt. Het kan toch niet echt zijn. Ik weet niet wat hij wilde. Ik kan het wel raaien. Waarschijnlijk een heel diep gesprek.
1: Een diep gesprek, ja, dat denk ik ook. Ja. Een hat-trick scoren.
0: Maar ik was zo bouche bée. Ik dacht van, ik kan toch niet. Dus ik heb ook niks durven aan te horen.
1: Mol, mannek, wat denk je? Biegt ze of liegt ze? Heeft Veronique de Kok ooit Cristiano Ronaldo geghost eigenlijk?
0: Ja, ja, dat zal die ook nog nooit hebben meegemaakt.
1: Dat denk ik ook niet. Wat denk je? Biegt ze of liegt ze? Laat het weten in de nostalgie-app. En zometeen kom je de waarheid te weten.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
5: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Leden bij Leeman.
13: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
14: Allee Harry.
13: Wat?
14: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
13: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Goedemorgen. Victor Verhulst hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
16: Mooi zeg, hé.
15: Maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
16: Dat is hier wel gezellig. Staan.

0: Jawel, Sander, ik had nu echt gedacht dat ze dit verhaal helemaal niet zouden geloven.
1: Nee, inderdaad, maar iedereen gelooft het eigenlijk.
0: Hoe kan dat nu?
1: Yep. Hij die zegt, ik denk dat het waar is. Ook Christa zegt, het zou kunnen. Ik zeg ja. Peter die zegt ook waar. Zoveel mensen zeggen nog waar. Alleen de bossie, dat is de enige die zegt, ze liegt, ons Vero.
0: Ja.
1: Ja? Ben jij een uitmuntende actrice?
0: Dat weten we allemaal, hè? Na 3 jaar familie en na een seizoen om de planken.
1: Of is dit gewoon de waarheid?
0: Ja, kan ook, hè.
1: Dat kan.
2: Biecht ze of liegt ze?
0: Wel, Sander, mijn verhaal met Cristiano Ronaldo. Is dat echt gebeurd of niet, denkt hij?
1: Je hebt nu al zoveel verhalen verteld. Biecht ze of liegt ze? En dit is echt het gekste, meest van de pot gerukte verhaal dat ik al gehoord heb, dat jij, punt 1, dat Cristiano Ronaldo jou zou sturen.
0: Ja,
1: punt 2, dat je er niet op zou antwoorden.
0: Ja.
1: Ik geloof er geen s'nachts van. Mm. Geen s'nachts.
0: Deze is wel echt gebeurd.
1: Pardon?
0: Dus. Ja, dat is echt waar. Maar ik geloofde het niet. Ik geloofde echt niet dat dat een echte was. Ik dacht van, yeah, right, wat gaat die aan mij sturen?
1: En jij hebt daar echt niet op geantwoord.
0: Maar wat moet ik zeggen? Hallo?
1: Ja?
0: Hallo.
1: Nice to meet you.
0: Moffa.
1: Can I have some ticketjes voor de voetbal?
0: Ja, dat had ik eigenlijk voor mijn zonen moeten vragen. Nee, maar ik dacht echt van, hoe kan dit?
1: Allee, Veronique.
0: Maar ja, ik dacht die Alessandra, hij zal dat gezien, want hij zit in je vriendenkring aan die tafel. En je stuurt mij gewoon een berichtje. I saw you at Kost.
1: Allee, maar helemaal...
0: Zot, hè?
1: Cristiano Ronaldo, jongens.
0: Maar ik was nog altijd pist dat zij geen foto wou. Ja, echt waar. Ik denk, verdorie, zo'n schoon vrouw.
1: Die Ronaldo kan je niet schelen, maar die Alessandro D'Ambrosio...
0: Nee, want op zich was het mijn mama die zei van... Jij weet toch wie dat er aan die tafel zat? Maar ik was helemaal in de ban van die Alessandra. Sorry, ja.
1: Misschien moet Cristiano volgende keer een berichtje naar je mama sturen. Die zal wel

0: David Bowie en China Girl uit 1983. Zometeen nog meezingen met Stevie Wonder en met Train. En dan heb ik het niet over de trein, maar wel over de band, natuurlijk. Ondertussen moeten wij nog, ik denk een week en een half, de ochtendshow maken, Veronique.
1: Ja, zoiets, hè.
0: Dus wij
1: tot en met de 3 juli, hè.
0: En dan vertrekken wij op vakantie.
1: Oh, mannen, direct, hè.
0: Is het jij nu
1: direct,
0: al in vakantie?
1: Ik zit al helemaal in vakantiemodus.
0: Waar trek je naartoe?
1: Ja, ik ga naar Spanje, in het huis nog, hè. Nu dat ik het nog een paar maanden heb, profiteer ik ervan, hè.
0: Dus jij gaat eigenlijk altijd ongeveer naar hetzelfde, toch?
1: Ja, dat is het nadeel als je iets in een land hebt, dan ga je altijd naar hetzelfde natuurlijk.
0: Dat is
1: maar ja,
0: waar.
1: Het is nu verkocht. Hè. In september moet ik de sleutel afgeven. Dus ik geniet er nog van. Dat is nog een laatste stuiptrekking.
0: Snap ik helemaal. Dat is een paar duizend kilometer, denk ik, Spanje.
1: Nee. Ik zit helemaal in het zuiden. Dat is 2000 en een beetje.
0: Ah, wel. Op reis gaan en verrijden. Die combinatie is heel typisch voor de Vlaming. Maar ja, hoe zit dat nu bij jou? Dat spreken we zo meteen. Maar je kreeg even een stuiptrekking van de warmte, denk ik.
1: Ik zag jouw gezicht ineens vergaan. Ik, oei, die krijgt een attaxje.
0: Ik kreeg een attaxje.
1: Je moet naar neurologie.
0: Ik ga gewoon. Allee, mama, alstublieft.
2: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
3: Thank you!
2: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
4: Ah, oh, Robbie.
2: Tot je thuis bent. Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be. Midas, je kan altijd vooruit.
5: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
2: Ford.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
13: Ah, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, top, hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
15: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
16: Bon, de Nico komt niet.
15: Zij die het vergeten.
16: Els, waar zeg jij?
15: En zij die vergeten te annuleren.
16: Zeg iemand een dom gehoord?
15: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
16: Ah, zalig.
15: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
18: 30 ideeën voor pastaschotels
17: in Libelle Lekker naar
18: de 5 beste beleggingen van het moment
17: in Trends of naar
18: Belgische politiek achter de schermen
17: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
19: Ah, Veronique, Philippe Keubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio. Heel plezant, maar wel vroeg.

0: buitenaards mooi. Train met Drops of Jupiter. En zo meteen nog eentje van ABC die de hele dag in je hoofd gaat blijven hangen.
1: Ah, maar de jingle vind ik toch zo de max. De tafel van onze Sander en van Vero. Ja, dat is een mannetjes. De tafel van Gertien is op verlof. Die man die zit in Saint-Tropez met zijn lui gat, denk ik, in het zwembad. Ik denk dat zoiets is.
0: Denk het ook. Dat. Ik heb ja, hem ook niet meer in de pers gezien of zo. Dus ik vermoed dat hij
1: ergens... Die zal genieten, joh, met zijn Ellen. Ay, groot gelijk. Ay, groot gelijk. Wij komen er ook aan, hè. Binnenkort vertrekt ja, toch heel wat volk op vakantie. Bijna 3 op de 10 van die Belgen. Die rijden meer dan 1000 kilometer om op die vakantiebestemming te geraken. De mannen die kruipen daarbij 4 keer vaker achter het stuur dan vrouwen. En veel van hen pauzeren ook niet op tijd. Ook al voelen ze zich moe of slaperig. Terwijl het verkeersinstituut Vias toch aanraadt om elke 2 uur even te stoppen om de benen te strekken of om iets te eten.
0: Ja, dus is de ja-nee-vraag heel simpel. Vind jij het nodig om zo ver te rijden voor je vakantie? Of kan je even goed genieten wat minder ver? Vind jij het dus nodig om meer dan 1000 kilometer te rijden om op vakantie te kunnen? Ja of nee? Laat het even weten in de Nostalgie-app en dan kom je zo meteen te weten of ons Veronique de Kok altijd 1000 kilometer ver moet geraken om op vakantie te gaan of ja, gewoon soms

0: De Soca Dance.
1: Goh, mannetjes, ik sta hier echt al te shaken.
0: Vakantiegevoel om 6:55.
1: Maar ja, ga jij rijden naar de vakantie of niet? Dat is de vraag een beetje. En hoe ver ga je dan rijden?
0: Ja, vind jij het nodig om meer dan 1000 kilometer te rijden op vakantie te trekken? Of kan het voor jou ook minder zijn? Laat jouw mening nog even horen in de Nostalgie-app. En na 7 uur gaan we erop verder op de tonen van Hathaway en ook Sting die passeert.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
10: Dat had ik even nodig.
9: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Goedemorgen, het is 6:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, als je vandaag met de trein reist, dan check dan eerst even de app of de website van de NMBS.
12: Want er rijden zo'n 100 treinen minder door de hitte. Veel oudere treinen hebben geen airco en dat vinden ze bij de spoorwegen toch wel onverantwoord om daar mensen mee te laten sporen. Toch vragen ze aan de reizigers die de trein nemen om genoeg water mee te nemen en de spitsuren proberen te vermijden. En als je ook naar Nederland moet vandaag, houd dan rekening met vertragingen door een treinstaking bij onze noorderburen. Het Amerikaanse courierbedrijf UPS wil bij ons tot 525 banen schrappen. En dat gaat van chauffeurs over pakjesorteerders tot douanemedewerkers. Directie maakte dat bekend tijdens een ondernemingsraad, bevestigde vakbonden. Bij UPS werken zo'n 800 mensen, de meeste in de vestiging in Diegem in Vlaams-Brabant. Daarnaast is er een distributiecentrum in Lummen in Limburg. De vakbonden denken dat de ontslagen er komen omdat de Amerikaanse UPS-directie vaste contracten wil vervangen door goedkopere freelancers. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond Oezbekistan verslagen met 5-0, onder meer door 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo, die eindelijk zijn duivels ontbond en bepalend was voor zijn ploeg. Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk na een echt wel teleurstellende wedstrijd. En Kroatië won afgelopen nacht met het kleinste verschil van Panama. Het werd daar 0-1. Ook Colombia deed dat. Het klopte zo pas Congo met 1-0. En ik eindig met nieuws van bij onze VRT-collega's, want presentator Ben Krabbe, toch wel een icoon, stopt met het populaire spelprogramma Blokken. Dat nieuws is ook bevestigd. En Sven De Leijer wordt de nieuwe presentator vanaf september volgend jaar. Je kent De Leijer ongetwijfeld van het jaaroverzicht Vrede op Aarde op VRT of van Hotel Romantiek op Play. Daarmee komt er na ruim 30 jaar dus en meer dan 7000 afleveringen een einde aan het televisiehuwelijk tussen Ben Krabbe en toch wel zijn programma Blokken.
0: Veronique de Kok, je hebt ooit meegedaan aan Blokken?
1: Ja, dat was de BV-versie voor het goede doel. Ja, met de kerstperiode heb ik ook meegedaan. Maar Ben is een crème van een kerel. Hè. Super toffe gast.
0: We gaan hem wel missen, denk ik, op televisie.
1: Sowieso.
0: Maar ja. Mag Sven jou ook nog eens bellen voor nog eens een aflevering Blokken?
1: Tuurlijk.
0: Ben je daar goed in, Tetris?
1: Vroeger wel. Ja.
12: Nu een beetje schudden.
1: Nu is het een beetje met een bieber dat ik zo aan die knapjes kom.
2: Nostalgie weer.
12: Heel veel zon. Ik hoef het je eigenlijk niet te vertellen. En tropische maxima van 33 graden aan zee tot 37 op andere plaatsen. Ook morgen tot met zondag schijnt die zon als nooit tevoren. Het wordt ook nog wat warmer helaas. Tot 39, plaatselijk 40 graden. In het weekend kunnen warmteonweders voor wat verkoeling zorgen. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
13: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
14: Thank you.
13: We are
14: Nostalgie.
13: Sta op met Veronique de Kok.
15: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is woensdag en je ruikt de vakantie al van op 3 stranden afstand. Buiten is het zo warm. Nog even volhouden in die vakantiekoffer, die springt vanzelf open. Welkom hè, op Nostalgie.

0: De vraag der vragen. Ja. Liefde, dat is samen...
1: Wat is love, hè?
0: Samen 's ochtends naar Nostalgie luisteren, bijvoorbeeld.
2: Oh. Sta op met Veronique de Kok.
1: Ja, zo'n Sanderke. En hier staan met jou vind ik ook al echt pure liefde. Mannetjes. 6:55, goedemorgen. Fijn dat je al wakker bent. Fysiek dan, misschien is het mentaal nog even opstarten. Maar dat komt helemaal goed, hè. Gisteren was het even wachten, maar in de namiddag brak de zon toch nog door. Maar goed, ik ben alleen maar binnen... aan het shooten geweest en aan het opnemen.
0: Maar je hebt ook een beetje van de zon genoten, hè?
1: Ja, om 7 uur 's avonds.
0: Want je hebt een foto op Instagram geplaatst.
1: Ja, heb je gezien hoe laat?
0: Was dat 7 uur 's avonds?
1: Ja, dat was 's avonds, denk ik nog later zelfs, 8 uur.
0: Maar dat is de top in de zomer. Je kan ook op latere, zo later op de avond toch wel een beetje genieten van de warmte.
1: Maar het was wel een leuke foto, hè?
0: Het was een heel toffe foto.
1: Ik kreeg al een bericht van ons mama. Wie heeft die foto genomen? Ik zeg, ja, dat heb ik zelf gedaan.
0: Met een timer.
1: Dat verstond ze niet goed, dat met een timer.
0: Dat moeten we nog uitleggen natuurlijk. Misschien heeft Ben Krabbe die wel genomen, die heeft nu toch tijd natuurlijk. Nu dat hij stopt met blokken, dat is een beetje het nieuws van de ochtend. Sven de Leijer neemt dat over. Je hebt ook ooit meegedaan met blokken, vertelde je daarnet.
1: Ja, maar dat is al heel lang geleden, hoor. Dat was voor de BV-editie. Voor het goede doel speelden we dan. Oh, ik vond dat wel fijn.
0: En die combo van het quizzen en het Tetris spelen, zorgt dat niet
1: Tetris,
0: voor...
1: Tetris, dat was vroeger op die Game Boy. Dat heb jij waarschijnlijk nooit gekend.
0: Jawel, ik heb een Game Boy gehad.
1: Ah, wel, een Game Boy was dat dus. Dus dat ging wel. Want deze combinatie dan met die vragen beantwoorden en dan snel moeten zijn in dit geval. Maar je kent mij. Ik was een complete debiel op die knopjes. Maar tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Maar ik had ze wel zo.
0: Voilà, fantastisch. Veronique de Kok, dus de blokken-expert binnenkort onder het toeziend oog van Sven de Leijer.
1: Mannetjes, ik hoop alleszins dat je vandaag toch een klein beetje kan kunnen genieten van die zon. Elke dag halen wij ook vooral een ja-nee-vraag uit uw actualiteit. En vandaag hebben we het over vakantiebestemmingen om al een klein beetje in de sfeer te komen. Nu, bijna 3 op de 10 Belgen die rijden meer dan 1000 kilometer om op hun vakantiebestemming te geraken. Dus was de vraag, zou jij zo ver rijden om op vakantie te gaan? We gaan onze bordjes misschien al... Echt, iedereen zit hetzelfde.
0: Ja, het is gewoon 3 keer.
1: Iedereen zegt ja.
0: Ja. Jij vindt het nodig om meer dan 1000 kilometer te rijden?
1: Ja, ik kan geen vakantie houden in eigen huis. Want dan kan ik geen vakantie hebben. Dan kan ik niet zo echt letterlijk op mijn gat gaan liggen. Zo, ik kan dat niet. Ik blijf dan kassen uitkuisen, naar de winkel gaan. Nee, dat gaat niet. Mijn verstand gaat niet uit dan.
0: En een vakantie aan de zee in eigen land, de Ardennen, de Champagne-streek, Noord-Frankrijk, minder dan 1000 kilometer allemaal?
1: Jawel, dat kan. Maar ik denk dat ik 20 jaar aan een stuk elke zomer 1200 kilometer reed. Pas op, het nadeel was dat nog, ik deed dat in één trek.
0: Oh, dat is ongezond.
1: En ik reed alleen. Ik vond dat de max.
0: Ja.
1: Muziek vol een bak. Mijn muziek, die ik zelf kon kiezen. Dus niemand die commentaar had. Ik vond dat zalig. Soms op cabrio, Emma gaan.
0: Ja.
1: Ja, 1200 kilometer, dat was echt piece of cake. Ik zou het misschien nu niet meer kunnen.
0: Bij ons is het ook, we zijn al die tijden gaan kamperen vroeger in het zuiden van Frankrijk. Dus in mijn hoofd is dat vakantie. En
1: dat is vakantie.
0: Ik moet Lyon gepasseerd zijn, bij wijze van spreken, om te kunnen genieten van een verlof.
1: Omdat je daar een andere geur hebt ook.
0: Ja,
1: is, hè?
0: En het leven staat daar ook een beetje stil en zo.
1: Ja.
0: Ik vind dat heerlijk.
1: Maar nu zo, het zuiden van Spanje vind ik dan weer net iets te ver. Dat is meer dan 2000 kilometer, nee, dat doe ik niet.
0: Ondertussen, in onze nostalgie heb, zegt Gert bijvoorbeeld, we hebben al jaren veel genoten om met de caravan een 150 kilometer te rijden en daar te genieten. Maar deze zomer gaan we toch eens wagen om naar Denemarken te rijden.
1: Oh, wow.
0: Vakantiehuis geboekt en daar wat rondtrekken. Ook Thierry uit Brugge die stuurt.
1: Ja, die gaan altijd naar Zuid-Frankrijk ook. En ik rijd altijd. Mijn vrouw die rijdt niet graag op de autostraden in Frankrijk. Frank uit Mallen die stuurt ook een beetje. Ik zou absoluut zo verrijden, maar niet de held uithangen. Neem na 1 uur of 4 een pauze of wissel van chauffeur.
0: En Mirjam uit Hamme die zegt, ik denk hoe verder weg van België je rijdt, hoe zekerder je bent van een warme zonnige vakantie. Dat klopt wel helemaal.
1: Dat is.
0: En ondertussen hebben we ook Hans uit Beersen aan de lijn.
1: Goedemorgen, Hans.
3: Goedemorgen, Veronique.
1: Hey.
3: En Sander.
1: Waarom moeten vakanties voor jou zeker geen 1000 kilometer ver zijn?
3: Goh, vroeger was dat wel zo het geval. Toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders, reden we wel naar Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië, noem maar op.
1: Ja.
3: Zoals heel veel mensen.
1: De klassiekers, hè?
3: Maar een aantal jaar geleden, we hebben al geleden onder de corona... pandemie.
1: Mm-hmm.
3: En heb ik voor mijn vrijheid gekozen op het water. Op de binnenwateren van Vlaanderen en Nederland. Heb ik een motorjachtje gekocht. Dat vaart naar een maximum van 10, 12 per uur. En comfortabel varen is rond de 10 kilometer per uur. En ik heb al een paar mooie tochten gedaan van 600, 700 kilometer.
1: Mm-hmm.
3: Daar doe je dan wel een paar weken over. Maar je moet echt niet ver gaan om hier in Vlaanderen en zelfs in het noorden van Nederland, of heel Nederland trouwens, heel mooie dingen te ontdekken. Onbewoonde eilanden, hele mooie natuurgebieden, allemaal beleven van op het water in alle rust.
1: Okay. En waar ga je deze zomer naartoe met de boot?
3: Deze zomer kan het zijn terug naar Nederland, maar de kans is heel groot dat we de andere kant op gaan en dat we richting Namen, Dinant,
1: Sander
3: de Maas, de Ardennen gaan opzoeken.
0: Fantastisch.
3: Maar die route moet nog uitgestippeld worden.
0: Ja, die moet nog uitgestippeld worden en wie weet wordt het een fantastische zomer natuurlijk, Hans. Als het zo'n fantastisch weer blijft in ons land, wordt dat heel top. Ik wens jou een prachtige vaart toe, een behouden vaart, zoals ze dat goed zeggen.
1: En welkom in onze club en blijf maar luisteren naar Nostalgie daar in Ardennen.

0: Ja, in het zesde middelbaar op het college in Sint-Niklaas deden we een koppeldans. En dat was op deze Suavemente van Elvis Crespo.
1: En kan je dat nog?
0: Ik kan
1: dat,
0: ja.
1: Dat is niet zo heel lang geleden voor jou, hè?
0: Dat is hup naar voren, naar achter, opzij, opzij. Eigenlijk een kruisje maken met de voeten.
1: En dat zegt hem dan nu, als Leekie gedaan is. Ja,
0: dat is betalen, hè. Als je mij wil zien dansen, mag je ticketten kopen voor het plaatselijke CC. Weet je wie ook heel goed kan dansen? Dat is onze Bart van het Nieuws.
1: Ja, dat was dat zwaar. Ja. Het is ondertussen 7:30. Dus Bart, straks mag je dansen. Eerst is het tijd voor het nieuws.
2: Busmaatschappij het Rosbeijaard komt amper een maand na het dodelijke ongeval in Bughout in Oost-Vlaanderen opnieuw in opspraak, want het ontsloeg een van zijn chauffeurs omdat hij te veel gedronken had. Hij was onderweg met een groep schoolkinderen toen hij positief blies bij een alcoholcontrole tussen 0,2 en 0,5 promille, en dat is te veel voor een professionele chauffeur. De Vlaamse regering wil de regionale luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk een pak minder subsidiëren. Sluitingen zijn niet aan de orde, maar welke toekomst die regionale vlieghavens nog hebben is onduidelijk, want ondanks miljoenen steun van Vlaanderen maken Antwerpen, Kortrijk en Oostende toch nog altijd veel verlies. En ik weet niet precies wat jullie doen als het, zoals nu, bijzonder warm weer is. Misschien heb ik een tip. Ga eens naar het naaktstrand van Bredene aan zee. Want door die tropische temperaturen en zonovergoten dagen gaan meer mensen naar daar. Zeker als je niet veel kleding kan verdragen en de minste lap stof als een last voelt. Want wat is er niet beter als de wind en het water overal te voelen, op alle plekjes van je lichaam? Het naaktstrand van Bredene is volgens regelmatige bezoekers ook het sociaalste strand aan onze kust. Het is maar een tip die ik meegeef. Voel jullie niet verplicht, hè?
1: Ja, ik vond

0: dat Bart wel heel enthousiast mee wiegde zo.
1: Ja, Bart, ben jij ooit al naar een nachtstrand geweest?
2: Nee, maar ik zou het wel eens willen doen op mijn leeftijd.
1: Ja, in Bredene, wat houd je tegen?
2: Ja, mensen kennen je daar. Liever in het buitenland.
1: Veronique,
0: echt? Ja?
1: Jij ooit al gedaan nachtstrand?
0: Nee, maar ik ben er ooit wel eens... Maar echt toevallig bij naar een strand gegaan. En links en rechts was langs beide kanten een naaktstrand. Dus de kinderen die hebben de hele tijd op hun strandstoel gezeten en zitten rondkijken.
1: Dat was de beste les biologie die ze ooit gekregen hebben.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, ik heb het ook nog nooit gedaan. Ik snap de vrijheid wel van het naakt, maar dat, om dat dan zo in groep te doen...
0: Dat zand zit dan toch overal?
2: Ja, overal.
0: Zo, nee?
2: Ja.
0: Och, nee.
1: Een goede douche. Oh, Bart, deze zomer zie je wij in Bredene?
2: Nee, ik ga naar het buitenland. Frankrijk. Okay.
0: Allee, alle stranden daar, watch out.
1: Zoals iemand Bart van Langenhoven spot deze zomer.
0: Zeg,
1: ken ik u niet van nostalgie?
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Ja, misschien staat het bij jou wel op de ontbijttafel, een glaasje appelsap. Michael Jackson zingt het al. Mama C, mama Sa, mama appelsap. Wanna be starting something. Goedemorgen, het is ondertussen 6:30. Ja,
1: koffie, thee of appelsap, dat mag het voor jou zijn op deze woensdagochtend. Wij zorgen sowieso voor een goede fond, heerlijke muziek. Straks nog met de Chorus bijvoorbeeld. En de zomer die komt eraan, einde van het schooljaar is in zicht. Voor de kinderen natuurlijk het moment om uit te bollen. Maar voor ouders brengt zo'n laatste week toch altijd een klein beetje stress met zich mee. Hè? Want hoe zeg je op een gepaste manier dankjewel aan je juffen en meester? Straks hebben we het daar nog over.
0: Ja, en zijn er bepaalde dankjewels die misschien van een 4 nog een 7 kunnen maken?
2: Mannen. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Borden vol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Download nu de Nostalgie-app.
6: En doe mee met unieke wedstrijden.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
7: Goedemorgen, Veronique. Dit is Jacques van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch.

0: Mooie. En met die kus voor die roos is het 13 voor 8 geworden op deze 24 juni. Dat wil zeggen, nog 5 dagen school. Allee, 4,5 in veel scholen. Want de laatste dag is vaak ook maar een halve natuurlijk. Hè. In de middelbare scholen zelfs nog minder. Daar wordt alleen nog maar rapporten ophalen, denk ik. Maar de vakantie is hoe dan ook in zicht.
1: Hoe zit dat bij Maxon? Moet die nog veel naar school? Of is dat...
0: Die had deze week, afgelopen maandag, zijn laatste examen. En die zit dan nu een hele week al thuis. En die moet nu maandag dan toch zijn rapport gaan halen.
1: Ja, komt er toch wel bij bekijken, zo'n laatste week. Hè? Want er moeten enerzijds deliberaties gebeuren, klassen
0: dat
1: raden.
0: Dat gebeurt deze week, denk ik allemaal. Hè?
1: Examens verbeteren, toets verbeteren. Mm-hmm. Maar ook voor de ouders is er best wel wat stress. Want traditioneel wordt er op het einde van het jaar ook een cadeautje gegeven aan juffen en meesters aller landen.
0: Ja. Als je in het lager zit, dan worden er meestal van die groepen gemaakt met de ouders. En dan wordt er samengelegd voor een cadeau. Dat vind ik wel gemakkelijk. Nu, in het middelbaar dacht ik, dat gaat wel wat minder zijn. Maar nee, niet dus, hè. Maar ja, wat geef je dan? Een fles wijn, een bon om te gaan eten, dozen met van alles en nog wat van cadeaus, zo, ja.
1: En doe je dat enkel voor de klastitularis in het middelbaar, of doe je dat ook voor bepaalde vakleerkrachten?
0: Maar ik doe dat enkel voor de klastitularis, ja.
1: Dat is, omdat je daar ook wel een beetje een band mee hebt, natuurlijk.
0: Ja, wij mailen nogal veel. Ja, dus laat ons zeggen dat Maxoen nu de gemakkelijkste leerling in de klas is.
1: Dus er wordt al eens over en weer gemaild.
0: Ja, die hangt het... Al is uit, ja.
1: Dat gaat een schoon cadeau worden, heb ik de indruk.
0: Als soort van verontschuldiging gaat dat zijn.
1: Wie er goed mag doen. Ja. Onze collega Marcia, die je hoort natuurlijk tussen 12 en 3, die zit ook al helemaal in de stress met die cadeaus voor de juffen en meesters. En die heeft vooral ook nog een ander probleem.
2: Ja, het was wel een dingetje bij ons dit jaar, de cadeaus voor de juffen. Ik zit voor mijn beide kinderen in een WhatsApp-groep. Eerste kleuterklas, derde kleuterklas. We overleggen met de ouders en we leggen samen. In eerste instantie voor de klasjuf natuurlijk. Maar dan werd er na een tijdje ook de zorgjuf geopperd, want heeft ook veel gedaan om je kindje te helpen. En dan de turnjuf. Ah ja, die worden altijd vergeten, de turnjuffen, en dat kan toch zomaar niet. En het ging zomaar verder en verder. En versta me niet verkeerd, hè. Die verdienen dat superhard. Echt toppers, allemaal. Maar ik moest wel even heel goed nakijken wat ik moest storten voor welke juf naar wie.
1: Want dat is een hele boekhouding dat wordt om een duur.
0: Oh my god, echt waar. Maar ja, het stopt wel ergens, denk ik dan. Hè?
1: Ja, natuurlijk kan je voor de klusjesman ook een cadeau beginnen kopen. Hè?
0: En
1: voor
0: de poetsploeg?
1: De poetsploeg, die van het onthaal, die van het secretariaat.
0: De directeur. Maar zij, die moet dus voor verschillende leerkrachten iets regelen. Stress alom, dat snap ik. Want wat geef je precies? Het is iets dat leeft bij alle ouders, denk ik, rond deze periode. Die leerkrachten die krijgen 1000 stukken chocola, 40 mokken met best de juf erop en 300 bloemen.
1: Ja, mijn ouders hebben alle twee in het onderwijs gestaan.
0: Maar ik kwam thuis met een hele aanhangwagen.
1: Einde van het jaar?
0: Echt?
1: Ik woonde precies in een cadeauwinkel.
0: Oh my god.
1: Het is echt hoeveel dozen merci dat wij kregen. Chocolade dat ik heb moeten fretten op het einde van het jaar. Flessen wijn. Mokken.
0: En flessen wijn dat je hebt moeten ledigen allemaal. Maar jongen toch.
1: En ik was 8 jaar, dus dat was wel heel vermoeiend.
0: Maar Leo, toch allemaal.
1: Maar nu stel de vraag, zeker voor jou Veronique, hoe kan je daar nu origineel... Want je wilt niet de zoveelste fles wijn geven, toch? En de zoveelste doos merciekes.
0: En wel, weet je wat? Misschien zijn er tips in onze ochtendclub. Wat geef je nu aan leerkrachten op het einde van het schooljaar? Hebben jullie leuke ideeën? Stuur het eens even in onze app.
1: Ja, laat het even weten. Dan kan Veronique dat toch gaan halen voor die grote wiedergoedmachel.
3: Sta op met

0: Ondertussen blijven die tips binnenkomen voor...
1: Ja, ik was ook lang dit aan het lezen.
0: Originele cadeaus.
1: Van Riedi stuurde ook net een berichtje. Tips voor originele cadeaus. Linda uit Soersel die zegt... Gisteren was ik langs geweest bij de apotheker. Daar verkochten ze setjes voor juf en meester. Met ook diverse inhoud verzorgingsproducten. Dat vind ik nu wel eens een tof idee. Dat is sowieso iets anders.
0: Allee, maar dat is toch echt zeggen tegen de juf of meester...
1: Maar dat is toch niet de zoveelste tas of mok of... Ja, allee.
0: Maar dat is echt zeggen tegen juf Valerie of juf Tanja. De wallen onder jouw ogen...
1: Nee, dat wil dat niet.
0: Die hebben dringend de crèmeke nodig.
1: Nee. Ellen die stuurde ook nog een berichtje. Ik herschreef in de kleuterklas in lagere school altijd een nieuwsbrief van mijn zoon en liet hem die bij ophalen van het rapport opzeggen. Allee.
0: Pief, poef, paf, het schooljaar is af.
1: Ja, zoiets, ja. Pauline stuurt ook nog. Als kleuterjuf zijnde vind ik gepersonaliseerde dingen altijd leuk. Vooral nuttige dingen, zoals pennen, schriftjes of dergelijke draagtassen zijn superfijn. Ook altijd een schot in een roos is zo'n zelfgemaakt kaartje van de kinderen zelf of een mooie tekening.
0: Ja, en Valerie laat ook nog weten, een cadeaubon voor een brouwerijbezoek. Dat vind ik nu eens een leuke bon.
1: Dat is iets voor u, hè?
0: Dan ga ik mee met een titularis, ja, denk ik.
1: En Luc die stuurt ook nog, wat dacht je van zo'n begeerde Veronique de Sok? Dat vind ik nu eens een top idee, hè, Luc? Daar gaan we straks natuurlijk voor spelen. Hè. Na 8 uur heel veel inspiratie om cadeaus te geven aan al die leerkrachten volgende week. Maar Sandertje, ik heb ook nog een cadeautje voor jou. Hè.
0: Oh.
1: Ja, weet je nog?
0: Ja, zwaar. Jij ging, jij ging pantoffels voor mij kopen omdat ik last heb van zweetvoeten en dat nooit draag eigenlijk.
1: Ja, thuis met je schoenen aan. Dat kan niet, je vriend. Dus na 8 uur ga ik het u geven.
0: Allee, zal ik jou dan je rapport geven als titularis zijn.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
8: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
7: Oh, Chantal, zwijg ervan.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
8: Vocht en kurk?
7: Oeh, die kurk.
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
1: Goedemorgen, 7:01 ondertussen. Hier zit nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, als je vandaag de trein neemt, check dan eerst de app of de website van de NMBS.
10: Want er rijden er zo'n 100 minder door de hitte. Veel oudere treinen hebben dus geen airco en dat vinden ze bij de spoorwegen onverantwoord om mensen daarmee te laten sporen. Toch vragen ze ook aan de andere reizigers die de trein nemen om genoeg water mee te nemen en de spitsuren proberen te vermijden. En als je naar Nederland moet, houd dan rekening met vertragingen door een treinstaking bij onze noorderburen. Ook de kinderdagverblijven sluiten vroeger dan gewoonlijk. Bij Helan zelfs 1 op de 3 crashes vanaf de middag, 12 uur dus. Het gaat dan om crèches waar die temperatuur toch wel 30 graden bedraagt. En dat is te hoog om de veiligheid van de jonge kinderen te garanderen. Amerikaans courierbedrijf UPS wil bij ons tot 125 banen schrappen. En dat gaat van chauffeurs over pakjesorteerders tot douanemedewerkers. Directie maakte dat bekend tijdens een ondernemingsraad. Bij UPS werken zo'n 800 mensen. De meeste in de vestiging in Diegem in Vlaams-Brabant. Daarnaast is er een distributiecentrum in Lummen in Limburg. Vakbonden denken dat die ontslagen er komen omdat de Amerikaanse directie van UPS de vaste contracten wil vervangen door goedkopere freelancers. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond Oezbekistan verslagen met 5-0. Onder meer door 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo, eindelijk, die zijn duivels ontbond en bepalend was voor zijn ploeg. Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk na een teleurstellende wedstrijd. En Kroatië won afgelopen nacht met het kleinste verschil van Panama. Het werd daar 0-1. En ook Colombia deed dat. Het won van Congo met 1-0. En ik eindig met nieuws van bij onze VRT-collega's, want presentator Ben Krabbe stopt met het populaire spelprogramma Blokken. En Sven De Leijer die wordt de nieuwe presentator vanaf september volgend jaar. Dat is bevestigd door de VRT. Je kent De Leijer ongetwijfeld van het jaaroverzicht Vrede op Aarde op VRT. Of van Hotel Romantiek op Play. Daarna, of daarmee komt na ruim 30 jaar beter en meer dan 7000 afleveringen toch een einde aan het tv-huwelijk tussen Ben Krabbe en toch wel zijn programma Blokken.
11: Nostalgie weer.
10: Heel veel zon, tropische maxima tot 37 graden. Ook morgen tot en met zondag schijnt die zon als nooit tevoren. Het wordt nog warmer tot 39, plaatselijk 40 graden. In het weekend kunnen warmteonweders voor wat verkoeling zorgen. En dat is ook de app van het Nieuwsblad. Daar vind je meer nieuws en misschien wat verkoeling.
11: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
12: Thank you.
11: We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
13: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, woensdag en de lucht trilt van de warmte. Nog een paar dagen en je out of office staat te juichen. Welkom bij Nostalgie, waar zelfs woensdag in vakantiemodus lijkt te staan.

0: Het lijkt wel de tienerkamer van Veronique de Kok hier.
1: Dat is echt zo allemaal muziek van vroeger, hè?
0: Meelippen met Roxette en How Do You Do. Zometeen krijg je de man die zaterdag in Antwerpen staat.
2: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
1: Daar gaan wij allemaal naartoe, hè? Op de eerste rij met onze spandoek.
0: Robbie Williams, die komt eraan met Rock DJ.
1: Ja, goedemorgen. Het is 7:08. We zijn eraan begonnen. De woensdag die nog heter wordt dan gisteren. Kijkt hier wel Spanje of zo, maar ik kan daar wel aan wennen, hè? We hadden het vandaag over cadeautjes. Wat geef je aan je juffen en meesters nu op het einde van het schooljaar? Er zijn heel veel tips binnengekomen. Waarvoor dank natuurlijk. Toch nog een grappig berichtje van Inge. Moet ik lezen. Toen mijn kinderen in de kleuterklas zaten en vaak in de zandbak speelden, kwamen ze thuis met schoenen vol zand. Die bewaarde ik gans het jaar in een zak. En op het laatst van het schooljaar gaf ik die terug af. Dat is toch altijd lachen, zegt hij. Geweldig. Wat een cadeau.
0: Top idee is dat. Ja. Fantastisch. Ga je dat ook geven aan de titularis van Maxou? Een zak zand? Of
1: nee. Ik ga heel lief en heel beleefd zijn, want die heeft het heel het jaar uitgehangen. Bon, we staan ook volgende week nog een hele week met jou op natuurlijk. Voor ons is nog geen einde schooljaar. Maar Sander, ik heb toch alvast zo een cadeautje voor jou.
0: Oh, alleen nu voel ik me al schuldig dat ik geen cadeautje terug heb.
1: Ja, maar dat verwachtte ik ook niet van u. Hè. Weet je nog vorige week dat we het hadden over schoenen in huis?
0: Ja.
1: Jij draagt die altijd aan.
0: Ja.
1: Je hebt geen pantoffels.
0: Ik heb nog onder mijn voeten gehad van mijn vriendin, want die had dat gehoord op de radio. En die zei, ja, je moet je schoenen uitdoen, want anders
1: is
0: heel dat huis hier vol zand en tralali, tralala.
1: Dat is gewoon niet hygiënisch, kerel. Was dat nu? Ik had jou toen beloofd om sloefjes of pantoffeltjes voor jou te kopen. Ik heb natuurlijk als vrouw van mijn woord direct de koe bij de horens gevat.
0: Oh.
1: Ik had iets besteld, tijdens onze show zelfs nog. Die zijn toegekomen.
0: Amen.
1: Ik ga die nu aan jou geven. Je had beloofd dat je ze ging aandoen, hè?
0: Ja, ik zal ze
1: echt,
0: aandoen.
1: Hè?
0: Ja, maar ik beloof het. Oh, het gaat zoiets belachelijk zijn, ik weet het weer. Oh. Ik zie een...
1: Ik ga het beschrijven.
0: Ja.
1: Eentje is een felgroen, hè. Het zijn van die teensle, allee, zo instappers sandalen, met frietjes op in 3D en de andere tomato ketchup in het rood.
0: Ik ga eruit zien als iemand die per ongeluk twee verschillende sloeven heeft aangedaan en als een of andere Amerikaan.
1: Is het niet origineel?
0: Ja, het zijn frietjes met ketchup.
1: Toch cool?
0: Ja, dat is wel echt heel cool.
1: Past ze maar.
0: Allee. Ik zal die... Oh, moet ik dat nu echt aandoen? Nu?
1: Alhoewel, ik weet niet. Is dat veilig als hij zijn schoenen hieruit doet in de studio?
0: Dat moet ik even checken met de preventieadviseur onder andere misschien. Ja. Als je meekijkt op Play, kan je ze nu zien. We zullen het ook wel even op de Instagram van Nostalgie zetten.
1: Maar je gaat ze wel dragen op vakantie, hè?
0: Ja,
1: Ik zal ze dragen.
0: Ja, maar ik beloof het. Okay. En ondertussen gaan we Robbie Williams met Rock DJ. Allee, ik zal ze iets passen ondertussen.
1: Ja, doe dat.
0: Allee, ik ga mijn schoenen uit doen, hè.
1: Ik ben al weg. Help.

0: Ja, het is uitkijken en naar het hoge bezoek komende zaterdag. Want deze Robbie Williams die komt naar het Live is Live Festival hier op Linkeroever in onze achtertuin. Eigenlijk wordt een feest. En je kan nog altijd frontstage tickets winnen via onze Instagram. Nostalgie België. Daar vind je een post waar je een spandoek moet aanvullen. So Robbie, let me puntje, puntje, puntje you. En daar moet je dan eigenlijk jouw creativiteit op botvieren. En misschien win je dan wel zo'n duo frontstage ticket. Je hebt nog tot 12 uur vanmiddag de tijd. Nostalgie België op Instagram. Daar moet je zijn.
1: Zeg, zitten ze goed, sloefjes?
0: Ja, ondertussen heb ik je sloeven gekregen. Ze zitten echt fantastisch.
1: Ja.
0: Echt de mooiste cadeau die ik ooit gekregen heb.
1: Nu ben je beleefd gewoon, hè?
0: Nee, ik vind ze echt heel mooi. Zal ze nog eens laten zien? Voor de...
1: Hoe gaan we dat doen? Ah, doet die gewoon uit.
0: Doet die gewoon uit. Dus eentje heeft...
1: Frietjes met meer ketchup.
0: Heeft de ketchup en de andere is een frietjes-sloef. Maar ze zijn, het beste is ook, ze zijn in twee verschillende kleuren.
1: Ah, ja.
0: Dus ik ga er echt uitzien als iemand die niet weet.
1: Een echte kloon. Ja. En dan met die zwarte sokken met witte bollen. Je bent fantastisch, jongen.
0: Ik ben echt clownesk vandaag.
1: Ja. Ja. Allee, niet alleen vandaag, maar bon.
0: Weet je wat, weet je wat het beste zou zijn? Ja. Deze sloeven met daarin Veronique de Sokken.
1: Goh,
0: dat gaat het mooiste zijn dat er is.
1: En wel, jij mag ze even meespelen. Zou dat niet goed zijn?
0: Ja, ik mag contractueel gezien niet meespelen, maar misschien kan iemand voor mij meespelen. Dat kan, hè?
1: Maar dat gaat dat toch niet vragen aan die mensen? Nee, die spelen voor zichzelf, mocht.
0: Ik zal er hier maar uit de kast pikken. Maar wil jij ook zo'n prachtig paar sokken met het hoofd van Veronique de Kop? Dan is het heel simpel, hè?
1: Ja, dan moet je nu het woordje sok gewoon sturen in de app en dan gaan wij Sevens een team vormen.
0: Ja, ik ga ondertussen nog een rondje op mijn slippers lopen, zeg.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Leden bij Leeman.
6: Zeg Suzy, dan ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken, met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
7: Allee, Harry.
6: Wat?
7: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
5: Leden bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Wij zijn de Romeo's.
9: En wij luisteren elke dag naar Nostalgie. Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.

0: ben helemaal verkocht, jong. Ik ga de rest van mijn leven pantoffels dragen.
1: Ook in de winter, hè?
0: Ja, ook in de winter. Sokken met bollen erin ook nog eens, die is echt prachtig.
1: Nee, maar deze sokken zouden beter voor jou zijn.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Ja, daar gaan wij nu voor spelen. Je weet het natuurlijk, het is tijd nu om mijn quiztalent een beetje boven te halen. We gaan spelen voor Beroemd in 30 seconden voor zo'n paar sokken. En ik ga een team vormen met Bram uit Eripel. Goedemorgen, Bram.
3: Ja, goedemorgen, Veronique en Sander.
0: Goedemorgen.
1: Hey, ik heb ze hier vast, die sokken. Ik weet niet of je ons kan zien nu, of via de app of via Play. Het zijn hele, hele mooie sokken. Nu, onze Sander die heeft helaas zwarte sokken met witte bollen aan. Vreselijk, ik geef het toe. Speel jij dus voor jezelf of speel jij als redder in nood voor onze Sander?
3: Oh, ik kan ze nu niet zien, dus ik zou ze eigenlijk eens graag zelf zien. Maar elk goed bot is te overwegen.
1: Dat vind ik
0: maar wacht, weet je, Bram, we zullen afspreken. Als je het haalt, dan krijg je sowieso zelf een paar sokken. En mag ik hier ook één uit de kast krabbelen. Op kosten van Veronique.
1: Oh,
3: dat is goed. Voilà. Dat spreek je wel.
1: Godverdikke zicht, dat is hier weer geregeld, hè, achter mijn rug. Bon, Bram, wij gaan sowieso al spelen, zien wat het überhaupt wel haalbaar is. Ik ga weer een aantal bekende namen omschrijven. Jij moet er 3 juist raden binnen de 30 seconden. En dan krijgen jullie dus allebei, hè, een paar sokken. Is het goed?
3: Ja, dat is prima.
1: Oké, Bram, hier gaan we. Een chef-kok, vroeger van het Hof van Kleve, is nu jurylid van Celebrity Masterchef?
3: Hoe noemt hij
1: Hof van Kleve, hoe heet hij? Peter? Peter?
3: Peter
1: Goossens. Peter Goossens is binnen. Dan, oud-voetballer, een Brit, is getrouwd met Victoria van de Spice Girls. Hoe heet?
3: Beckham.
1: Ja,
3: Beckham,
1: David Beckham. Ja, en dan, het meisje uit een kinderserie, een Zweedse van Villa Kakelbond, met 2 rode vlechtjes.
3: Pippi Langkous.
0: Ja, pakee.
3: Yes.
1: Ik heb het veel te gemakkelijk gemaakt. Doe het toch, hè. Dan loopt de Sander hier binnenkort met die sokken.
3: Ja.
0: Zeg, Bram, nu gaan wij een soort sokkenbroeders zijn. Hè. Wij gaan dezelfde sokken dragen. Hè.
3: Ah, wel, als ik u op straat tegenkom, dan krijg je een knuffel als je dezelfde sokken draagt.
0: Vriendschappen voor het leven worden hier gesmeed. Prachtig.
1: En de sokken die zijn weer al uitgedeeld. Bram, succes nog en veel plezier met je sokken. Hè.
3: Dankjewel.
1: Doei. Bedankt.

0: Oh, live. Inderdaad. Dankjewel, Desiree. Ondertussen 8:55. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: De postbode die bij jou thuis of in je bedrijf de pakjes brengt, die ken je binnenkort persoonlijk bij naam. Want in de app van Bpost kan je straks zien wie met je pakje onderweg is. Na een proefproject in Oostende aan Zee reageerden de mensen zo enthousiast op die naamsbekendheid dat Bpost het nu uitrolt in heel ons land om de band tussen postbodes en de klanten te versterken.
2: Ik ken de naam van mijn postbode nu al. Want
0: ja, ik ook.
2: Mijn vriendin die bestelt zoveel pakjes. Dus ik zie die mensen meer dan mijn eigen moeder eigenlijk.
0: Ah ja, oei. Pijnlijk.
1: Busmaatschappij Het Ros Beyaard komt amper een maand na het dodelijk ongeval in Bughout in Oost-Vlaanderen opnieuw in opspraak, want het ontsloeg een van zijn chauffeurs omdat hij te veel gedronken had. Hij was onderweg met een groep schoolkinderen toen hij positief blies bij een alcoholcontrole tussen 0,2 en 0,5. En dat is ook te veel voor een professionele chauffeur. De Vlaamse regering wil de regionale luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk een pak minder subsidiëren. Sluitingen zijn niet aan de orde, maar welke toekomst die regionale vlieghavens nog hebben, is onduidelijk. Want ondanks miljoenensteun van Vlaanderen maken Antwerpen, Kortrijk en Oostende toch nog veel verlies.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Het wordt de komende uren en dagen snikheet. Straks stijgen de temperaturen tot 30 graden aan zee en tot 36 in het binnenland. Voorts is het zonnig met een kleine kans op een warmteonweer. Ondertussen laat de hittekoepel zich echt wel voelen. Morgen wordt het nog een graadje warmer. En alsof dat nog niet genoeg is, komt er vrijdag en zaterdag nog wat bij, tot lokaal 39 graden, dan wel met een grotere kans op een regen- of onweersbui.
5: Wachten tot de solde hoeft echt niet. Debameubelen, thuis in wonen, in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.

0: Goedemorgen, 3 over 8:30. Eigenlijk hebben we nog maar 1 taakje op deze hete woensdag. Dat is bellen naar de verofoon. Ik hoop maar dat die verofoon niet oververhit is geraakt. Niet zou overgaan, stel je voor.
1: Die lag gisteren nog bij actrice Lisa Maart. Die vertelde dat ze met een soort lekkend dak zat door verbouwingen. Dus die verofoon heeft hopelijk geen last van waterschade. Want dan...
0: Nou, mannetjes, met deze temperatuur, deze weer. Denk het niet, hè.
1: Het heeft niet geregend. Dus hopelijk heeft ze hem aan iemand doorgegeven.
0: Ja, maar aan wie? Dat komen we straks te weten. Hè?
1: Ja, na een van de grootste hits van U2 en echt wel een nummer dat je misschien al even niet hebt gehoord, maar echt wel zomer ademt. Mr. President met het fantastische Coco Jumbo. Dat is zometeen meer dan 3 minuten pure zomer op de radio.
2: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
3: Thank you!
2: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
4: Ah, oh, Robbie.
2: Tot je thuis bent. Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be. Midas, je kan altijd vooruit.
5: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
10: Reizen Lauwers.
2: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
10: Reizen Lauwers.
11: Het is daarom Blommaert hier. Ik vind het zalig om naast u wakker te worden. Ik bedoel, met de radio naast mij. Die staat hier op

0: De Verofoon.
1: Goh, Sander, het is weer tijd voor die Verofoon. Benieuwd aan wie Lisanne Naert, misschien wel in de acteurswereld dat we gaan terechtkomen, aan wie zij hem heeft doorgegeven. Hè? We gaan meteen bellen.
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Goedemorgen met Sven de Ridder.
1: Ah, Sven de Ridder. Oh, maar zo tof om je op de Verofoon te hebben. Potverdikke. En wel, Sander, dat is nu eens mijn favoriete Vlaamse acteur aller tijden. Hè?
3: Dat snap ik helemaal.
2: Is dat dicht?
1: Dat die... Maar, allee, alsof jij dat niet weet. Ja. Kom aan, zeg.
2: No, dat wist ik niet. Dat wist ik niet.
1: Allee, dat weet het nu. Dat weet het nu. Hoe is het met de Sven? Hoe is het met u?
2: Goed. Gewoon lekker druk, maar dat is goed. Hè. Dat is, allez, ik heb dat graag.
1: Ja, maar zo ken ik u. Zo ken ik u. Want jij bent heel druk met acteren dan, denk ik. Zowel theater als ook film of serie? Of wat ben je allemaal aan
2: doen? Ik heb een serie opgenomen een paar maanden, maart, april, mei. Mm-hmm. Die staat er nu helemaal op. Clash voor streams.
1: Ja.
2: En ik ben momenteel nog aan het spelen met Aspe, het slotakkoord. De laatste Aspe-voorstelling met Robert Vlak.
1: Ja.
2: En ik ben ook aan het repeteren voor mijn eigen productie, Wij van de Dokken. En dat gaat in juli in première in Place uit.
1: Maar zo verschillende producties tegelijk. Ik bedoel, ik heb nu... Allee, ik ben een groentje uiteraard vergeleken met jou. Ik heb nu eind vorig jaar even theater gedaan. Die teksten, oké, maar als je zo verschillende producties tegelijk doet, is dat dan niet moeilijk om al die teksten zo uit elkaar te houden?
2: God, nee, dat is zo'n cliché vraag wel.
1: Ja, ik zou dat heel moeilijk vinden.
2: Op antwoorden van, nee, dat is gelijk een spier. Hè. Je gebruikt ook niet één spier, je gebruikt verschillende spieren te samenpammen. En dat is eigenlijk hetzelfde. Je moet dat trainen. En ja, op den duur is dat een gewoonte van schufje open, schufje toe. Zeg ik.
1: God, amai, dat vind ik graaf. Maar bon, als jij in juli terug begint te spelen, nieuwe productie, betekent dat jij geen zomervakantie hebt?
2: Ah, jawel. Ik ga begin juli toch even een paar dagen genieten in Frankrijk voor de première.
1: Ah, voor de première?
2: Dat doe ik altijd. Ik geef mijn acteurs altijd zo een goede week en een half even vrij, dat ze toch even kunnen relaxen en dan erin vliegen, heel de zomer met stuk.
1: Ja. Oké, cool. En tot wanneer loopt de show? Tot wanneer is dat?
2: Tot 16 augustus.
1: Ah ja, dat is eigenlijk heel de zomer
2: dus vanaf
1: amai.
2: Ja, vanaf 17 juli tot 16 augustus. En dan ga ik naar Middelkerke, want dan ga ik daar gast zijn in Back to Baccarat. Dat is een nieuwe productie van het Witte Paard in Middelkerk.
1: Man, toch. Help, zie je gezin eigenlijk nog? Ben jij ooit nog thuis?
2: Die gaan mee naar Middelkerk. Hè? Oh ja, dat is zeker.
3: Zeg Sven, als je dan zo eens een paar dagen vakantie hebt, kan jij überhaupt de knop afzetten? Kan
1: nee, die heeft geen uitknop.
3: Kan jij op je gat zitten of ben je dan ook nog bezig met reis?
2: Nee, maar ik kan dat thuis ook zijn. Hè. Ik kan echt thuis... mijn hobby is film. Hè. Dus voor mij is film de beste ontspanning. En dat kan ik wel heel goed. Ik kan heel goed die knop afzetten.
1: Amai,
2: zeker.
1: Oké, en het najaar, is dat ook zo druk? Weet je al wat je dan gaat doen?
2: Het najaar, het is een beetje van hetzelfde. Ik ga dan op tournee met De Jacht is Open. Dat stuk dat we in de lente hebben gespeeld. Nee. Daar gaan we heel Vlaanderen mee doorreizen. Kom ik even terug in Antwerpen.
1: Nee.
2: En dan, dan is het wel tijd voor de kerst. En dat is in december. Dan, Tony de Kerstkabouter. Dan spelen we dan heel de maand december in het Fakkeltheater. Ja.
1: Amai, oké, Jesus Christ.
2: Je bent al mug, hè?
1: Ja, nee, maar ik vind het ongelooflijk wanneer ik jou misschien ooit nog eens zal tegenkomen, dat zal dan toch als ik naar jou moet komen. Dat zal zoiets worden, denk ik.
2: Ja, of die een B&B, hè. Ik wil daar wel eens komen doen.
1: Ah, wel, volgend jaar is terug van dat, dan bel ik jou. Dan moet jij een van de gasten zijn.
2: Maar goed of zo aan bellen.
1: Ja, sowieso. En wel, Sven, ik hoop dat we elkaar snel nog eens kunnen zien waar dat gaat zijn. Dat God mag het weten.
2: Ja, maar... liefst bij Wij van de Dokken.
1: Ja, als ik langskom. Ça va. Hele dikke merci voor even aan de lijn te komen, hè.

0: van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.
1: I give you ice cream cones and telephones.

0: Give me love, vragen ze. Dat geef ik met plezier aan onze radio's. Goedemorgen, Alexandra.
1: Goedemorgen, Cookie bijt in de microfoon.
0: Ja, ik zie het. Ik heb ze al vast, want we moeten ze uitlaten zometeen.
1: Want ze moet naar de kapper.
0: Ja!
1: Ah, ja, ik dacht al, die ziet niks niet meer.
0: Ja, de haartjes hangen een beetje voor de ogen.
1: Het is wel super cute zo.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan knippen zo meteen.
1: Okay, dan krijgen we morgen uitgebreid verslag over.
0: Sowieso.
1: Leg haar oor is juist, haar oor ligt helemaal verkeerd.
0: Voilà, zo kijk. Goed.
1: Moet kloppen, hè. Oké, okay, Cookie naar de kapper.
0: Ja, ja.
1: En wij zo meteen met de allerbeste muziek.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Voilà. Cookie moet eerst nog even buiten, anders kon Veronique in de auto al genieten van...
0: Ik wacht na Toto.
1: Dat
0: is mijn plaat, hè.
1: Oh. Stop loving you, na het nieuws.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is ondertussen 9:02. Het nieuws met Bart van Langhoven. En tot zondag geldt code oranje voor de hitte bij ons.
5: Net als de alarmfase voor ozon. Volksgezondheid vraagt ook aan ons om zeker extra op kwetsbare mensen te letten. Drink ook genoeg water. Doe niet te veel inspanningen. En vooral oudere en jongere kinderen moeten extra oppassen in deze zotte warmte. Door binnen te blijven tijdens die warmste uren en het huis goed af te koelen. Sommige scholen zijn dicht. En bij Helan sluit 1 op de 3 crashes vanmiddag al om 12 uur. En de NMBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag. Omdat ze geen airco hebben. De postbode die bij jou thuis of in je bedrijf de pakjes brengt, die ken je binnenkort bij naam. Want in de app van Bpost kan je straks zien wie met je pakje onderweg is. Na een proefproject in Oostende aan Zee reageerden de mensen zo enthousiast op die naamsbekendheid dat Bpost het nu uitrolt in heel ons land. Om de band tussen postbodes en de klanten te versterken natuurlijk. Uit onderzoek bleek dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van een postbode niet eens kennen, terwijl bijna 6 op de 10 dat wel zou willen. En busmaatschappij Tros Beijaard komt amper een maand na dood ongeval in Bughout in Oost-Vlaanderen opnieuw in opspraak, want het ontsloeg een van zijn chauffeurs omdat hij te veel gedronken had. De man was onderweg met een groep schoolkinderen toen hij positief blies bij een alcoholcontrole tussen 0,2 en 0,5 promille en dat is ook voor een professionele chauffeur te veel natuurlijk. Ook al zei de man wel dat hij maar 1 glas wijn had gedronken.
2: Nostalgie weer.
5: We kunnen kort zijn tot en met zondag. Zonnig en tropisch zomerweer. Maxima tot 39, plaatselijk 40 graden. Aan zee is het iets minder heet en tijdens het weekend kans op warmte-onweters. Vanaf maandag blijft het zonnig, maar wordt het minder warm, zo rond 27 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Dat is fris, 27 graden. Ik denk dat ik dat nog nooit in mijn leven een nieuwslezer heb horen uitspreken. Wat? Hier in Vlaanderen. 39 graden.
5: Ja.
1: Ik denk het niet.
5: De opwarming van de aarde zeker?
1: Ja, als mensen dat nu nog gaan ontkennen.
2: Voilà. Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
6: Thank you.
2: We are
6: Nostalgie.
2: Hits at work.
7: Alexandra Potvin.
1: Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen slapen tijdens deze nog warme nacht. In ieder geval, ik heb veel fris in de playlist. TLC, maar eerst Toto. Stap los.

TLC bij Nostalgie. Op 24 juni, en als je jarig bent vandaag, dan is dat samen met Lionel Messi. Jawel, hij wordt 39. En wat een WK speelt hij opnieuw. Je hebt het gisteren misschien ook al gehoord bij Sean en Lenke in de namiddag. Ik herhaal het nog eens graag. Argentinië won zijn eerste wedstrijd met 3-0 van Algerije. Daarna volgde een 2-0 zege tegen Oostenrijk. En Messi scoorde in die twee wedstrijden samen al 5. Alle 5 de Argentijnse doelpunten. En met die 2 goals tegen Oostenrijk werd hij zelfs de topschutter aller tijden op het WK met 18 doelpunten. En dan je verjaardag mogen vieren op die 24 juni. Het kan slechter, denk ik. Op het WK lijkt hij in ieder geval alleen maar jonger te worden. Argentinië is al zeker van de volgende ronde. Over België gaan we zwijgen, want we gaan het gezellig houden. Met de beste muziek natuurlijk ook op deze woensdag vanmiddag. Is iedereen nog oké eigenlijk met deze hitte? UB40 komt eraan. Na deze van Earth, Wind & Fire. Net voor de zomervakantie. Hoe durven ze te zingen over september?

0: UB40. En Edwin stuurt in onze nostalgie-app. Bonjour, we zijn vertrokken voor een van de heetste uitzendingen deze week. Ja, ja, zeker en vast. Misschien een van de heetste weken aller tijden in België. Als het over het weer gaat, natuurlijk. Ik heb zo meteen een van de coolste percussionisten ter wereld. Een vrouw natuurlijk. Met deze temperaturen laten drummers hun stokken misschien voor wat ze zijn. Maar Sheila I niet. Ze komt eraan na Hansen.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de solden, schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info in voorwaarden op carglass.be.
13: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Ja, brummen, het is een goede workout met deze temperaturen. Sheila E. en The Glamorous Life bij Nostalgie. Zometeen trekken we naar een idyllisch plekje op het platteland. Zo met een houten verandertje. Je hoort de vogeltjes zingen onder de schaduw. Roots Syndicate komt eraan. Na een heel mooi compliment van Bruno Mars. Als ze dat tegen je zeggen, dan zit het wel goed, denk ik. Just the way you are.

0: Heel oud liedje in een soort van reggae-sausje gestoken in de 90s. Roots Syndicate hoor je. Waar zou jij nu willen zijn met deze temperaturen? Ergens waar het koeler is of vind je het best oké in Vlaanderen? Je zou naar Noorwegen kunnen trekken, daar is het een pak frisser. Ik heb net gekeken, behalve in Oslo, ook 27 graden op dit moment. Voor daar toch ook warm. Daar komt de groep vandaan die ik zo meteen speel na de eerste hit van Bonnie Tyler.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
7: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
7: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, wat kost dat ongeveer?
7: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging... 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: We are music. Hits at work.

En dat is natuurlijk gezongen lang voordat ze wisten hoe tof nostalgie is, hoe tof radio is. The sun always shines on TV van AHA. En Valerie stuurt... Ik zou graag aan zee zijn nu, maar ik moet nog wachten tot het vakantie is. En dat is 17 juli, dan begint haar vakantie en gaat ze effectief naar zee. Ja, dat is waar, want ik was zondag nog aan zee. En daar was het toch wel zo 6 à 7 graden frisser dan in het binnenland. Dus dat is ook altijd een optie. Dan hoef je echt niet ver te gaan. Kijk, de zee is een sfeertje creëren. De zee met heel veel meeuwen, die dan alles komen pikken, lastig komen doen. Nee, ik heb niks tegen meeuwen. Ik heb veel mensen die wel iets tegen meeuwen hebben, maar ik persoonlijk niet. In ieder geval, we moeten er nog eventjes door, hè, door deze temperaturen en ook door deze werkdag.

Dat gevoel, ja. Higher Than The Sun van Natalia. En Frank Jacobs die denkt waarschijnlijk, wat moet ik met al die hitteberichten uit Vlaanderen? Hij luistert in Zweden en heeft me net de weersvoorspellingen doorgestuurd. Het ziet er daar niet zo goed uit. Maximum zo 21 graden, 17 graden en vrij veel regen. In ieder geval verfrissing genoeg daar. En dankjewel voor je berichtje, Frank. Fijne woensdag voormiddag daar in, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, Reisselle. Zeg je dat zo daar in Zweden? Blijft wel een mooi land natuurlijk. En het is er ook vaak wel mooi weer de laatste zomers. Dit is Icehouse, Hey Little Girl.

0: straks bij Nostalgie. I'm a model,
1: you know what I mean. Trekt Right Said Fred nog eens alle registers open. I'm too sexy na het nieuws.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij de meloen delen?
5: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Oké, actie!
9: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
8: Perfect!
9: Koop je tickets via kinepolis.be.
10: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
0: Zot van de 80's? Do you come from a land down under? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Het is 3:10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langhoven. En de stad Gent is blijkbaar veroordeeld voor onopzettelijke doding van 2 mensen, Bart.
14: Ja, en dat na een verwoestende storm die 3 jaar geleden over Oost-Vlaanderen raasde. Dat besliste de correctionele rechtbank, die oordeelde dat het parkbomenbeleid van het Gentse stadsbestuur faalde. Daardoor kreeg een Oekraïns jongetje van 5 een zware tak op zijn hoofd en stierf. En een Duitse toeriste van 64 kwam om toen tijdens het stormweer een boom op haar viel. De rechtbank legde de stad Gent ook al voorlopige schadevergoedingen op tot meer dan 300.000 euro. Bijna 3 op de 10 gezinnen rijden meer dan 1000 kilometer met de auto naar een vakantiebestemming. En vooral mannen zitten dan het vaakst achter het stuur, bewijzen cijfers van veiligheidsinstituut FIAS. Daarnaast geeft amper 1 op de 10 toe dat ze nooit switchen van bestuurder. Ook al voelt hij zich soms vermoeid of slaperig, laat staan dat ze om de 2 uur, 3 uur stoppen om wat te gaan rusten of iets te eten of te drinken. En nog te veel mensen die met de auto op vakantie vertrekken, controleren de bandenspanning of de vloeistof voor de ruitenwissers. En wat dacht je van een speeddate bij het Rode Kruis? Dat kan je morgenavond doen in Mechelen bijvoorbeeld. Tijdens een evenement waarbij mensen, vooral singles dan, bloed of plasma komen doneren. Het Rode Kruis Vlaanderen wil zo nieuwe donoren aantrekken in een zomerperiode waar het altijd al moeilijk is om de bloed- en plasmavoorraad op peil te houden. Want nieuwe donoren vinden is niet zo evident. Voor veel mensen blijft het nog altijd een drempel. Als dat speeddate een succes wordt in Mechelen, dan wil het Rode Kruis het doortrekken naar de andere donorcentra.
1: Dat is iets voor vampieren.
14: Sorry.
0: Nostalgie weer.
1: Sorry.
14: Tot en met zondag. Zonnig en tropisch zomerweer met maxima tot 39, plaatselijk 40 graden. Als hij iets minder heet en tijdens het weekend kans op warmteonweders. Vanaf maandag blijft het dan zonnig, maar wordt het minder warm. Ja, minder warm, 27 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ja, tijdens zo'n spin date van het Rode Kruis, een glaasje bubbels ga je daar niet krijgen, denk ik. Hè?
0: Robbie Williams. Come on!
15: Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage Duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
16: Thank you.
15: We are Nostalgie. Hits at Work.
17: Alexandra Potvin.
18: Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Céline Dion. En het was een hete ochtend, ook vandaag voor Veronique en Sander. En dan wil je eigenlijk niks liever dan op je blote voeten rondlopen. Alleen vertelde Sander vorige week dat hij eigenlijk niet graag zonder schoenen of sneakers rondloopt. Zelfs niet thuis. De oplossing die Veronique in gedachten had, waren sloefjes. Het is een vrouw van haar woord, ze had er een paar besteld. Ik heb dat vorige week al mogen zien. Ze heeft me dat laten zien, online, welke sloefjes ze besteld had. Alleen als je de beslissing natuurlijk bij Veronique laat, dan weet je nooit wat je aan je voeten krijgt. Dus Sander was dan ook benieuwd wat ze voor hem gekocht had, want het was vanochtend zover.
1: Oh. ik zie...
2: Ik ga het beschrijven.
1: Ja.
2: Eentje is een felgroen, hè. Het zijn van die instappers sandalen met frietjes op in 3D en de andere tomato ketchup in het rood.
1: Ik ga eruit zien als iemand die per ongeluk twee verschillende sloeven heeft aangedaan en als een of andere Amerikaan.
2: Is het niet origineel?
1: Ja, het zijn frietjes met ketchup.
2: Toch cool?
1: Ja, dat is wel echt heel cool. Dat is wel echt heel cool.
2: Past ze maar.
0: Ja, ja, sloeven in de vorm van ketchup en frietjes en ze zaten als gegoten. Ik zie Sander hier nu nog op onze redactie rondlopen met die sloeven aan. Op onze Instagram kan je de sloefjes zo meteen ook aanschuiven. Nostalgie België. Volg ons

0: Face. OMC in How Bizarre. En dat dacht Dennis denk ik ook daar straks tijdens het nieuws, over dat bericht over het Rode Kruis. Dus ik kom er nog even op terug dat je dus kan speeddaten bij het Rode Kruis. In de hoop dat ze nieuwe donoren vinden. En Dennis stuurt dat hij vroeger bloed gaf, maar nu als single tijdelijk niet meer in aanmerking komt. Wel, dat klopt blijkbaar gedeeltelijk. Want als je een nieuwe partner hebt, moet je inderdaad 4 maanden wachten voor een bloeddonatie. Dus het Rode Kruis organiseert dat eigenlijk, ja, die speeddate om nieuwe donoren te leren kennen. In de hoop dat ze dat in de toekomst gaan doen. Hè. Maar als je dus een nieuw lief vindt tijdens die speeddate, dan moet je sowieso al 4 maanden wachten. Maar goed, geduld is ook goed, zeker. En blijven doneren, bloed blijven doneren, is superbelangrijk. De Jacksons krijg je van mij, Blame It on the Boogie en ook mijn network.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

kletsen. En af en toe de voetjes omhoog tegen de opgezwollen voeten. De Jacksons bij Nostalgie. Ja, ja, en die gaat ook zweten. Robbie Williams, aanstaande zaterdag. Life is Life. Fantastische line-up op zaterdag. Niet alleen met Robbie, met nog zoveel andere toffe artiesten natuurlijk. En wij zullen er ook zijn van Nostalgie. En jij misschien ook. Ja, want je kan nog je ticket scoren op onze Instagram-pagina. Nostalgie België. Daar moet je gewoon een slogan aanvullen die we op ons spandoek gaan zetten. Op ons grote spandoek. So Robbie, let me... En dan is het aan jou om het in te vullen. Er is al veel concurrentie van andere luisteraars die daar een suggestie hebben doorgegeven. Maar ik zou het doen. Je hebt nog tijd tot iets voor 12 uur. Dan wordt de boel afgesloten en worden de 10 winnaars van een duo-ticket Frontstage bekendgemaakt. Trouwens, er is zaterdag nog veel meer. Een Robbie Williams top 15. Tussen 12 en 2 zal die worden uitgezonden. Ja, dat is fantastisch, hè, als je naar Antwerpen rijdt, naar Middenpark hier... Linkeroever. Dan kan je genieten van de grootste hits van Robbie Williams. En als het concert gedaan is, dan wordt dat nog eens herhaald hier bij Nostalgie. Dus je blijft sowieso altijd in de juiste sfeer. Maar probeer nog die tickets te scoren als je heel graag wil gaan. Peter Andre komt er nog eens aan met die grote hit Mysterious Girl. Maar eerst dus deze van Robbie. Die zat eigenlijk al een beetje ver bij mij. Leuke single uit 2012. Candy.

0: mysterie is ondertussen al lang opgelost. Peter Andre. En natuurlijk ook vandaag weer een eerste en grootste hit. En als de voormiddag niet helemaal loopt zoals gepland, geen paniek. Dan heeft Neil Finn er al bijna 40 jaar een perfecte oppepper voor. Ook in echt moeilijke tijden. Ik heb het over de eerste hit van Crowded House. Die speel ik voor je naar de Dinky Toys en Pat Benatar.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie. Thank you! En op terugweg naar huis hoor je de top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Ah, oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viski.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmis. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
8: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
6: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
9: Als dit herkenbaar is voor jou...
10: Zeg Chantal, doe nog eens uw event na.
11: Oh, oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei, oei.
10: Leuk.
11: Boah, jij vindt dat leuk.
9: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
10: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
11: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
10: Ah.
9: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
6: Kurkfabriek van Avermaat.
1: At work.
6: Alexandra Pop.

Misschien zien we de Dinky Toys ook wel op het podium tijdens dat grote concert van 10 om te zien in de AFAS Dome. De eerste en grootste hit vandaag van Crowded House. De groep werd opgericht door Neil Finn nadat zijn vorige band, ook een goede band hoor, Split Ends, ermee stopte. Het was dus een nieuw muzikaal hoofdstuk en later kwam ook zijn broer Tim Finn erbij. En die naam die hadden ze omdat toen de groep nog maar net samen was, de bandleden ook samen in een piepklein huisje woonden in L.A. Het was dus letterlijk A Crowded House, goed gevonden. Hun eerste wereldhit schreef Neil Finn in minder dan een uur. Het is een nummer overhoop houden als het moeilijk wordt. Dat hebben we allemaal wel eens nodig. En die tekst is ook bewust een beetje mysterieus gehouden, zodat iedereen er zijn eigen betekenis in kan vinden. Het werd een wereldhit en haalde zelfs de top 10 in Amerika. Iets wat maar weinig Australische of Nieuw-Zeelandse bands lukt. Hun eerste hit is ook hun grootste gebleven, dus dan weet je wat dat betekent. Over een uurtje gaan we weer battelen tussen twee andere hits van Crowded House. En die hebben zoveel mooie muziek gemaakt, zodat Marcia ook nog een nummer kan spelen van die geweldige band rond 1:15. Maar nu dus genieten van het nummer van de grote doorbraak. Dat is deze uit 1987, Don't Dream It's Over.

Na Grease kwam er voor Olivia Newton-John ook nog die andere film Xanadu. En ze zong het thema samen met Electric Light Orchestra. Misschien wordt de hittekoepel nog het woord van het jaar. Ik kende het daarvoor niet. Maar wij zitten blijkbaar onder of in een hittekoepel. En daardoor zoeken we natuurlijk de schaduw op. Of gaan we de airco in? Jamiroquai stopt de warmte gewoon in een blikje. Can't heat.

0: straks bij Nostalgie.
1: Daar draait het om en dat gaan we nog eens extra benadrukken na het nieuws van voor 11 uur. The Power of Love van Huey Lewis in de nieuws.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
6: Laat je inspireren.
5: En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
7: Bus Cruise of Vliegvakantie.
8: Reizen Lauwers.
7: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
8: Reizen Lauwers.
1: Nostalgie. Het is 10:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En blijkbaar veranderen we te weinig van ziekenfonds. Ik heb dat ook nog nooit gedaan, eerlijk gezegd.
9: Het is eigenlijk niet goed voor je portemonnee, onze portemonnee. Want mensen zouden geld besparen als ze wel eens kiezen voor een ander ziekenfonds. Tot meer dan €800, blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een goedkopere mutualiteit vinden. En dat gaat dan over de voordelen bij de kinderopvang, tandzorg en als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt. Voorbij jaren wisselden meer dan 60.000 mensen wel van ziekenfonds. Maar dat is amper 1%. Als je met een dieselwagen rijdt en je wil nog tanken, doe dat dan best vandaag nog. Want vanaf morgen betaal je opnieuw wat meer aan de pomp. Diesel kost dan per liter zo'n €1,92. Dat is 2 cent meer dan nu. En in het zuidwesten van Frankrijk hebben 2 bosbranden zeker 100 hectare natuurgebied verwoest. Lokale autoriteiten evacueerden uit voorzorg tientallen inwoners. Meer dan 300 brandweermannen proberen met man en macht het vuur te blussen. Enkele van hen raakten daarbij gewond en de vlammen vernielden ook enkele brandweerwagens. Een deel van die bosbranden raakt stilaan wel intussen onder controle.
10: Nostalgie weer.
9: Tot en met zondag, zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal tot 39, plaatselijk 40 graden. Aan zee iets minder heet. Een briesje koelt je daar een beetje af. Tijdens het weekend ook kans op warmteonweders. Vanaf maandag blijft het zonnig. Dan wordt het minder warm, zo rond 27 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
12: Thank you.
11: We are
12: Nostalgie.
11: Hits at work.
13: Alexandra Potvin.
1: Yes, yes, nog exact 1 uur kan je meespelen op onze Instagram en die Frontstage-tickets winnen voor Life is Life, Robbie Williams. Juan Luis Guerra, eerst Huey Lewis.

is Gera. Valt in de smaak. Christine stuurt zo supermooi, dank je. En Marnix, een van de meest erotische teksten van Zuid-Amerika. Burbujas de amor. Oké, dan zal ik hem eens volledig vertalen. En Ingrid is er instant gelukkig van geworden. Dank je wel, dan ik ook natuurlijk. Volg je Nostalgie al op Instagram. Nostalgie België, daar zie je wat er gebeurt voor en achter de schermen. Het filmpje van de prachtige sloeven die Sander kreeg van Veronique staat erop. En ook een verhaal, echt niet normaal. Iets wat Veronique meemaakte met Cristiano Ronaldo, ja, de voetballer, die gisteren ook weer scoorde op het WK tegen Colombia. En ik schrok heel erg van Veronique, haar reactie. Je moet dat verhaal echt helemaal uitkijken. Staat op Nostalgie België Instagram. Paul Young komt eraan. Eerst nog Gimme Gimme Gimme. Dit is ABBA.

0: Maar ik ga niet weg, hè? Ja, in juli even met vakantie, zoals de meeste onder jullie waarschijnlijk ook. Paul Young, en ik ben blij dat ik de nostalgie-luisteraars heb in de app. Ik had het over het WK en over Ronaldo. Veronique de Kok had daar iets mee meegemaakt. En dinsdag, dus gisteren, speelde Portugal niet tegen Colombia, maar wel tegen Oezbekistan. Dankjewel om dat even te melden. Ja, ik heb het eerlijk gezegd ook niet gezien. Ik zat op het terras sushi te eten met vrienden. Dat was veel gezelliger. En daarna was er A Sky Full of Stars. Ja, tof hè? Coldplay komt eraan na Simply Red.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.

komende dagen niet veel wolken aan de lucht. We gaan dus kunnen genieten van a sky full of stars. Door de Coldplay bij Nostalgie. Het is ondertussen al woensdag vanmiddag. Voilà, die werkweek zit alweer bijna in de helft. Straks Marcia tussen 12 en 3. Met natuurlijk ook de beste muziek zoals altijd hier bij Nostalgie. Night of the Proms, dat is nog ver weg. 20 en 21 november dit jaar in de AFAS Dome. Je kan er al tickets voor bestellen. En de eerste namen zijn ook al gelost van de artiesten die daar gaan optreden. Vanessa Amorosi, Niels de Stadsbader. Natuurlijk, dat is ook de presentator van de Night of the Proms tegenwoordig. En de fantastische Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood vroeger. Dus die gaat daar zeker de boel laten ontploffen. Alleen voor hem wil ik eigenlijk wel gaan kijken naar Night of the Proms. 20, 21 november, tickets te verkrijgen. En we luisteren nu naar die grote hit van Frankie Goes to Hollywood.

0: Dit blijft toch ook zo goed en volle bak zomer. Crystal Waters met een fantastische 90s hit. Zoals je die wel meer krijgt hier bij Nostalgie. Ik heb de Backstreet Boys, dat is een van de eerste boy bands, nog altijd bezig met Larger Than Life. Maar eerst Bob Marley en de Wailers. De Wailers, want waar met meer natuurlijk. Waar je ook naartoe gaat vandaag, de kust, de Ardennen of misschien gewoon naar je werk. We stappen samen op de trein van de liefde.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Hits at Work.

7 geleden dat ik deze nog gehoord had. Van Backstreet Boys. Larger Than Life. Elke dag in Hits at Work. De eerste en grootste hit van een artiest, een zanger, zangeres, groep. En vandaag kozen we voor Crowded House. U beiden, het zijn Marcia en ik. Ik speel altijd de eerste hit. En Marcia de grootste. Maar het gebeurt dus dat die eerste en grootste hit hetzelfde nummer is. Zoals vandaag bij Crowded House. Je hoorde Don't Dream It's Over een uur geleden. Dus moet er nog gezorgd worden voor een tweede hit van Crowded House. Ze hebben zoveel mooie nummers gemaakt en uitgebracht natuurlijk, die ook hits geworden zijn. Dus ik heb er twee die ik nu tegenover elkaar zet in de Nostalgie-app. En jij mag beslissen wat Marcia gaat spelen rond 1:15, dus over een uurtje. Ga je dan gaan voor deze? Better Be Home Soon. Het was een hit uit 1988. That's why I tell you. Mooie single, maar een jaar later was er ook dit. Ben je helemaal verleid door deze Into Temptation? Ik kan het mij voorstellen. Dan ga je voor nummer 2 natuurlijk. Wat wordt het straks? Rond 1:15. Dan hoor je één van die twee hits helemaal. 1 Better Be Home Soon of 2 Into Temptation. Je mag nu stemmen in de Nostalgie-app. Gewoon 1 of 2 sturen, ik weet het is warm, is ook al meer dan genoeg. En dit is Madonna, ook van lang geleden, 40 jaar, True Blue.

Hola. Het warmterecord is toch al gebroken. Dus er mochten nog wat geraden bij met Gustavo Lima bij Nostalgie. Kiezen tussen twee hele mooie songs van Crowded House, dat is moeilijk. Wat wil je horen rond 1:15? 1 Better Be Home Soon, 2 Into Temptation mag je sturen in de Nostalgie-app. En rond 1:15 hoor je wat het resultaat is geworden. Ben benieuwd? Extreme, zoals de temperaturen.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Marco Borsato, kijk eens aan. Dat hoort meezingen bij de lunch zometeen.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Leden bij Leemans.
6: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
7: Allee Harry.
6: Wat?
7: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
5: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Oké, actie!
8: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
9: Perfect!
8: Koop je tickets via kinepolis.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:12. Nieuws met Bart van Langenhoven. Grotere wordende auto's maken het verkeer onveiliger, Bart.
10: Ja, fabrikanten maken ze elk jaar gemiddeld 1 centimeter langer en 0,5 centimeter hoger, blijkt uit Europees onderzoek. En als die trend voortduurt, dan sterven er op de Europese wegen tegen 2040 elk jaar 400 mensen extra in het verkeer. Vooral dan jonge fietsers en spelende kinderen die meestal gewond raken aan het hoofd of de borstkas bij een ongeval met zo'n grotere wagen. Omdat kinderen kleiner zijn uiteraard, terwijl volwassenen vaker geraakt worden vanaf het bekken. Daarom moeten de Europese overheden ingrijpen en de groei van SUV's beperken, zegt de Bond Beter Leef Milieu. Grotere auto's vervuilen ook meer door het fijn stof van de banden en remmenslijtage. Als je met een dieselwagen rijdt en je wil nog tanken, doe dat best vandaag nog. Want vanaf morgen betaal je opnieuw meer aan de pomp. Diesel kost dan per liter zo'n €1,92. Stad Gent is veroordeeld voor onopzettelijke doding van 2 mensen na de verwoestende storm die 3 jaar geleden over Oost-Vlaanderen raasde. Dat besliste de correctionele rechtbank, die oordeelde dat het parkeer- of parkbomenbeleid beter van het Gentse stadsbestuur faalde. Daardoor kreeg een Oekraïns jongetje van 5 een zware tak op zijn hoofd en stierf. En een Duitse toeriste van 64 kwam om toen tijdens het stormweer een boom op haar viel. De rechtbank legde de stad Gent ook al voorlopige schadevergoedingen op tot meer dan €300.000. En we veranderen te weinig van ziekenfondsen. En dat is eigenlijk niet goed voor onze portemonnee. Want mensen zouden geld kunnen besparen als ze wel eens kiezen voor een ander ziekenfonds tot meer dan €800. Vooral gezinnen met kinderen kunnen vaak een goedkopere mutualiteit vinden. En dat gaat dan over voordelen bij de kinderopvang, de tandzorg en als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt op latere leeftijd. Voorbij jaren wisselden meer dan 60.000 mensen van ziekenfonds en dat is amper 1%.
0: Nostalgie weer.
10: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt, dus laat die zon gerust in je hart. Ook al is het zeer warm, probeer er toch een beetje van te genieten en niet te zagen. Tot en met zondag hangen de maxima vlotjes tussen 35 en 39 graden. Warmteonweer verfrist ons tijdens het weekend, vooral in de latere namiddag op zaterdag en zondag. En dan ook nog eens plaatselijk. Vanaf maandag wordt het minder warm, zo'n 27 graden. Maar de zon blijft wel uitbundig schijnen. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Oh, extra slokje water erbij en vooral de grootste hits hier bij Nostalgie.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Marcia Buerodi.

Ook Billy Idol weet ervan, van de hitte. In een zwoele, gezapige bui hier. Ice Without a Face. Nostalgie. En dat in een tropisch, warme, hete woensdag zelfs. Maar gelukkig hebben we twee heerlijk frisse songs om uit te kiezen vanmiddag. In onze Crowded House Battle. Neil Finn en zijn makker staan in de spotlight vandaag. En jij mag mij dus laten weten of we straks moeten gaan voor deze. Better be home soon. In het staartje van de 80's zitten we hier. Hier mag je één voor sturen in de Nostalgie-app. Tenzij je liever dit pareltje nog eens terug hoort. Zo mooi. Into Temptation, een van hun intiemste songs toch wel. En eigenlijk niet zo heel vaak te horen op de radio. Is ook nog altijd een optie. Daar mag je twee voor sturen in de app. Welke mag het zijn voor jou van Crowded House? 1. Better be home soon of 2. Into Temptation. Ik lees wel wat het wordt, heel graag zelfs in de app. En dan draai ik straks rond 12:15 de song met de meeste stemmen voor jou. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden van de twee. En nu gaan we voor extra ritme in jouw werkdag.

0: I'm a little.
1: Bestaat ook in een topcovertje van Alanis Morissette dit. Ook om van te smullen. Maar die zwoele korrel in Seals en Stember gaat toch niks boven, zeker. Hè? Crazy hier bij Nostalgie. Onderweg naar een verfrissende Fleetwood Mac.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: Ja, mijn ouders hebben alle twee het onderwijs gestaan.
5: En aan
4: het einde van het jaar?
5: Echt?
4: Ik woonde precies in een cadeauwinkel. Chocolade dat ik heb moeten fretten op het einde van het jaar. Flessen wijn. Mokken.
5: En
4: flessen
5: wijn dat je hebt moeten ledigen allemaal.
4: Dat is wel heel
5: vermoeiend. Leo, garme toch allemaal.
2: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tom gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
10: Ja, maar niet nu.
9: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het teamje naast u...
11: Excusa, señores.
9: ...net een lift naar het strand had beloofd.
11: Batteria plata. Oh. Completa.
9: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
12: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
13: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
12: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
13: Ah ja, oké, okay, maar waar?
12: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
13: Oef.
14: Midas, je kan altijd vooruit.
15: Ja, nog 1 meter. Oh.
16: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
17: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
18: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
17: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
18: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
19: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op de lijn.be. De lijn.

Yes, de boys van Toto, hold the line. En dan gaan we recht naar de man die ooit nog in het Guinness Book of World Records heeft gestaan. Omdat hij meer dan 1,5 miljoen concerttickets wist te verkopen op 24 uur tijd. Het toont nog maar eens aan hoe populair hij was en nog altijd is Robbie Williams. Hou trouwens zeker je Instagram in de gaten. Als je daar hebt meegedaan aan onze We Are Robbie-wedstrijd. Met een beetje geluk krijg je daar straks een berichtje. Met jouw duo-ticket richting zijn optreden op Life is Life dit weekend.

Christoffer Stuift is er ook bij op Life is Live nu zaterdag. Stuurt hij in de Nostalgie-app. Leuk. Hij heeft Robbie Williams dit jaar al gezien in Düsseldorf en in Firenze. En ja, een bloedhete show in Antwerpen komt er dus ook nog wel bij dit weekend. Yeah. Grote fans in onze Nostalgie-club. Echte muziekliefhebbers, zie ik. Straks nog eens inzoomen op een van de meest geliefde bands Down Under. Eerst Baila, oftewel...

0: maken we bij La Perre alle oren blij.
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
4: Bus, cruise of vliegvakantie.
5: Reizen Lauwers.
4: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
5: Reizen Lauwers.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De vijf beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
9: Please don't stop.
10: We are music. Hits at work.
11: Marcia Buero.

Vandaag geniet jij hier in Hits at Work van twee Crowded House songs. Dit was hun eerste echte hit. Die hoorde je al bij Alexandra. Don't Dream It's Over werd uiteindelijk de start van een prachtige reeks songs die echt wel melancholie ademen. Toegankelijk en meezingbaar ook, al die nummers. Liedjes die heerlijk eenvoudig en lichtvoetig klinken, maar vaak best wel diep gaan in hun teksten. Ik vind het nog altijd een magische combinatie. Hun eerste hit werd uiteindelijk ook hun grootste. Dus mag jij kiezen van mij welke andere Crowded House song ik als tweede mag draaien vanmiddag. Better Be Home Soon of Into Temptation, dat waren de twee opties waarop je kon stemmen. En met nipt 53% van de stemmen gaan we vandaag nog eens voor een song die echt wel als een van hun mooiste wordt beschouwd. Omdat het zo subtiel en kwetsbaar is. Over verleiding, verlangen en emotionele ontrouw. Heel intiem en ingetogen gebracht, zoals we ze kennen bij Crowded House, Into Temptation.

0: straks bij Nostalgie.
1: Waar zijn de Queen lovers?
2: Another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. Wordt ook al geregeld.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Als dit herkenbaar is voor jou...
6: Zeg Chantal, wat is dat?
7: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
6: Amai zeg.
5: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
6: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
7: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
6: Ah ja. Hè?
5: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
8: Kurkfabriek van Avermaat.
9: Nostalgie altijd en overal op zak.
10: Download nu onze app.
11: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
12: En, wat gaan we vandaag doen?
13: De badkamer
12: renoveren! Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
14: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
12: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
14: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
13: Yay!
14: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
15: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
16: Nostalgie.
1: Eén voor één al. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Het begint met de brandweervrouwtje, want daar willen ze staken.
17: Ja, de vakbonden bij de brandweer hebben een staking van onbepaalde duur aangekondigd. Het start deze zaterdag. Geen zorgen, de brandweer zal wel komen bij dringende oproepen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke taken. Het personeel is boos over de geplande hervormingen, vooral bij de vrijwilligers. Die zullen in de toekomst opgeleid worden voor specifieke taken en niet meer voor alle interventies beschikbaar zijn. Volgens de vakbonden werd er tijdens de onderhandelingsgesprekken ook niet naar hen geluisterd. Groter wordende auto's maken het verkeer onveiliger. Fabrikanten maken ze elk jaar gemiddeld 1 centimeter langer en 0,5 centimeter hoger. Dat blijkt uit Europees onderzoek. En als die trend voortduurt, sterven op de Europese wegen tegen 2040 elk jaar 400 mensen extra in het verkeer. Vooral jonge fietsers en spelende kinderen die meestal gewond raken aan het hoofd of de borstkast bij een ongeval met grotere wagens. Daarom moeten de Europese overheden ingrijpen en de groei van SUV's beperken, zegt de Bond Beter Leefmilieu. En in Frankrijk is een eerste besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest op het moment waar nu een grote epidemie woedt. De toestand van de dokter is stabiel en werd meteen in isolatie geplaatst. De Franse minister van Volksgezondheid volgt de situatie nauw op. In Congo stierven intussen bijna 250 mensen aan ebola en meer dan 1000 mensen raakten besmet.
18: Het weer met Erwin Franks.
19: België wordt stilaan tropenland. Nu al is het kwik tot 30 graden gestegen. Later vanmiddag wordt dat lokaal 36. De zon geeft al wat ze kan. De kansen op een verfrissende bui zijn uiterst klein. Morgen nog meer van dat. Het wordt opnieuw zonnig en zeer warm. Dan tot 37 graden. En ook vrijdag en zaterdag duurt de hittegolf verder. Met veel zon en temperaturen tot 38, misschien wel 39 graden. Met stilaan meer kans op gedonder.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
13: music.
15: We are
13: Nostalgie.
15: Hits at work.
14: Marcia Buarodi.

Nikki Sterks en haar collega's in de keuken puffen ook al mee, zie ik in de Nostalgie-app. Ze zijn momenteel hun bewoners aan het soigneren met een koude visschotel, een frisse aardappelsalade zie ik erbij op liggen en een fruitslaatje als dessert. Ziet er heerlijk uit op de foto. Goed bezig daar. Hopelijk helpt het ook een beetje om de bewoners hun eetlust te prikkelen, hè, in de woonzorgcentra, bij die tropische temperaturen daarbuiten. Ik zorg met plezier voor een beetje verfrissing in de muziek. REO Speedwagon nu. Keep on.

0: Alberto Giacchetti and the Scooters, I Save the Day. Straks hoor je hier bij mij een wereldster die zijn woon-werkverkeer momenteel al joggend doet door de straten van Londen. Je hoort hem meteen aan Britney Spears.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Bij Defensie doen we alles.

0: toekomst onze missie.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: gestonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.

Er circuleren momenteel filmpjes online waarin je Harry Styles ziet joggen naar het werk. Jawel, in een dikkere trui toch wel, met lange mouwen. Bij meer dan 30 graden. Goesot, denk ik dan. Los daarvan, wel enorm geestig om een wereldster als hem langs de wegwijzers naar zijn eigen show te zien lopen daar in Wembley. As it was, onderweg naar jouw mini-vakantie onder de Jamaicaanse zon. Nog zo'n voordeel van nostalgie luisteren. Voor meteen naar deze Spandau Ballet.

0: Allee. Sheryl Crow heeft haar plekje in de airco al gevonden voor vanmiddag. In haar favoriete bar in LA. All I wanna do is have some fun. Jazeker. Zeg, heel fijn bezoek morgen bij mijn collega's van de ochtend. Ja. Een man die 74 lentes viert binnenkort en toch een driedubbel zo drukke agenda heeft dan de meesten onder ons. Ik ga het er zo over hebben.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Ah, oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
3: Work.
4: Marcia Buarodi.

Rumba Gaulo. Tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie. Ze zijn ook extra zonnig. Ik hoop dat je het voelt vandaag. Hier bij ons vliegen je werkuren en begin je dag sowieso met een smile. Morgen al helemaal trouwens, want Willy Sommers komt langs bij mijn collega's Veronique en Sander. Het mag eigenlijk wel een wonder genoemd worden dat hij er zelfs geraakt. Want hij heeft een ontzettend drukke zomer voor de boeg, die man. Een nieuw album, een pakje optredens op de planning en vooral ook een nieuw seizoen van 10 om te zien aan zee. Heel fijn dus dat hij mee je dag komt opstarten morgen hier. Als er nu één topper is die de zon in je hart kan laten, hè, dan is Willy Sommers toch wel zeker. Morgen vroeg insta op met Veronique de Kok vanaf 6 uur. En hier en nu, Anastasia.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een klein beetje smoother in de stembanden dan Joe Cocker. En jouw volgende meezingmomentje straks, Nick Heyman. I promised myself komt eraan na het nieuws.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
6: Grando. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
8: Dat had ik even nodig.
7: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
9: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend,
10: altijd voordelig. Na 140 jaar innoveren... gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie? Ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
11: Voilà.
10: Op sunweb.be.
6: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nostalgie. En zo is het 3 voor 2. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven wordt dan toch stilgelegd.
12: Ja, het personeel legt er volgende maandag het werk neer. Het is een eerste staking in 70 jaar. Dat bevestigt het Amerikaanse oliebedrijf. Een laatste verzoeningspoging tussen vakbonden en de directie is er mislukt. De vakbonden eisen al een tijdje betere arbeidsvoorwaarden. Maar het bedrijf en de bonden raken het niet eens. Eerder kondigde ExxonMobil ook al aan zeker 35 jobs te schrappen. Het bedrijf zelf is niet blij met de situatie en wijst op het slechte investeringsklimaat in ons land. Ook de brandweer wil vanaf zaterdag voor onbepaalde duur staken. De vakbonden zijn boos over de geplande hervormingen, vooral bij de vrijwilligers. Die zullen in de toekomst opgeleid worden voor specifieke taken, waardoor ze niet meer voor alle interventies beschikbaar zijn. De onderhandelingsgesprekken leverden nog niets op. Maar geen zorgen, de brandweer zal wel komen bij dringende oproepen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke taken. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kiaran 3 jaar geleden. Dat bevestigt hun advocaat. Bij de storm stierven een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park door omvallende bomen. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig, maar de stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. En het is de heetste 24 juni ooit sinds het begin van de metingen. Het is op dit moment zo'n 33,2 graden in Ukkel, meldt het KMI. Daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. En het kan nog verder stijgen, want het exacte record weten we dus pas later. Ook de volgende dagen zal het dagrecord nog worden verbroken.
0: Nostalgie weer.
12: Het is dus zonnig en tropisch warm. Het kan nog tot 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag zelfs nog wat warmer tot 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op een warmteonweer. Ook in het weekend nog onweersbuien. Zaterdag tot 38 graden. En zondag minder heet bij 30 graden. Vanaf maandag dan geleidelijk minder warm. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Marcia Buarodi.

De heetste 24 juni ooit dus vandaag, sinds het begin van de metingen. Vrouwtje heeft het zo net nog bevestigd in het nieuws. Dus ik ga straks samen met jou toch eens even luisteren bij Vicky en haar collega's, die toch wel in een van de pittigere stielen zitten met dit soort weer. Horen wat ze daar doen om hun mensen te beschermen bij 37 graden en meer. Maar dat is voor straks. Eerst meer muziek, want daarvoor luister jij ook hier bij Nostalgie. We zijn bij Pink en Nate Roos. Just give me a reason. Right.

0: Black Eyed Boy van Texas. Blijf zeker ook bij mij voor een Rod Stewart die serieus wat bevestiging nodig heeft. En George Michael heb ik ook al gereed staan voor jou over 2 minuten.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
3: Ja.
1: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
9: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
11: Bus, cruise of vliegvakantie.
12: Reizen Lauwers.
11: Reis door ons hele aanbod op Lauwers.

0: You Think I'm Sexy bij Nostalgie. Terwijl jij aan het werk bent, leren we samen nog andere harde werkers kennen hier in Hits at Work. Deze keer een team dat jou letterlijk aan een heldere kijk helpt. We belanden bij Netraam in Waasmunster. Dat is een topploeg van ramenwassers en schoonmakers die jou met passie en plezier aan een streeploos en vlekkeloos resultaat helpen elke dag. Ik heb Vicky aan de lijn. Dag Vicky.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij runt de zaak samen met je man Vicky. Wie van jullie twee heeft als eerste eigenlijk gezegd, we gaan voor die eigen zaak, we zetten de stap?
1: Oh, dat zal toch Maarten geweest zijn.
2: Ja.
1: Die zat eigenlijk al 20 jaar in de tuinen.
0: Mm-hmm.
1: En hij zei van op een bepaald moment, we gaan een ommezwaai maken. En toen is hij eigenlijk een opleiding gestart. En zo zijn we begonnen.
0: Ja, ja, zo is die zaak Netraam gestart. Ramen wassen en ook schoonmaakploegen die jullie in aanbiedingen hebben. Maar jullie werken wel heel bewust niet met contracten, Vicky. Waarom die keuze?
1: Goh, wij doen dat eigenlijk omdat wij vinden dat de klant bij ons moet blijven omdat ze tevreden zijn.
0: Ja. Kwaliteit eigenlijk, boven
1: kwaliteit,
0: de verplichtingen.
1: Ja, het leveren van kwaliteit, klopt ja, inderdaad.
0: Zeker, zeker. Wel een pittige stijl hè, met dit weer, Vicky, dat ramenwassen bijvoorbeeld. Wat doen jullie om ramenwassers zoveel mogelijk te beschermen daar bij jullie in de ploeg?
1: Ja, wij proberen momenteel echt zo vroeg mogelijk te starten, zodat onze jongens toch op een schappelijk uur thuis zijn. Uiteraard veel drinken, iets meer pauze nemen. En vroeg opstarten is de boodschap. Dus dat is toch van een uur of half zes uur dat wij beginnen aan de buitenkanten van de ramen. Zoveel mogelijk.
0: Ja, ja, en dan zorgen dat eigenlijk die mannen tegen dat het warmste van de dag recht doorkomt. Dat ze klaar zijn met de job en dat ze kunnen rusten. Dat is een beetje hoe jullie het aanpakken dan. Ja.
1: En inderdaad, dat misschien in het zwembad kunnen springen op een... Op een goed uur.
0: Absoluut. Dik verdiend trouwens voor iedereen die op dit moment in alle warmte zit te werken. Of dat nu binnen is zonder airco of buiten in open lucht. Bij als het vriest, als het warm is, jullie doen het allemaal maar. Hè. Zeg, Vicky,
1: ja,
0: wat is het grappigste dat jullie al gezien of meegemaakt hebben bij het ramen wassen? Is er zo'n verhaal dat jou te binnen spreekt?
1: Goh, eigenlijk wel. Ik heb al heel veel verhalen gehoord. Eigenlijk het meeste, ja, soms zien de jongens iets dat eigenlijk niet voor hun oogjes is bestemd. ja, en de ene keer hoor ik dat al wat aangenamer is als de andere keer.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus privé-taferelen die eigenlijk niet bestemd zijn voor de ogen van andere mensen, maar bij jullie krijgen jullie daar wel eens iets van mee, af en toe.
1: Ja, we krijgen daar wel eens iets van mee. Ja, klopt.
0: Ah, geweldig.
1: Een tip voor de mensen, als de ramenwasser komt, ja, best ervoor of erna douchen.
0: Ja. Laat je niet verrassen door die zwabber en dan de ramenwasser die daar plots komt piepen. Leuk. Oh.
1: Klopt,
0: geweldig,
1: klopt.
0: Vicky. Ik hoor leuke verhalen bij jou, maar vooral dus ook perfect propere ramen zonder verplichtingen op de lange termijn. Je kan er trouwens op het gemak alles rustig over bijlezen op netraam@maarten.be. Lieve Vicky, veel succes nog met jullie zaak en welkom in de Nostalgieclub.
1: Dankjewel. Fijne

0: Niet dat we per se nog nood hebben aan de lichaamswarmte van een ander erbij deze week, maar deze prachtige slow van Richard Marx kon we toch niet laten liggen, zeker. Hè? Right here waiting. En zo meteen terug een beetje beat in je boxen met Mojo.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Lenen bij Leemans.
4: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
5: Allee Harry.
4: Wat?
5: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
4: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
3: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
4: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
6: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
7: Lekker.
6: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
7: Zalig, vertel me meer.
6: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
7: En dat alles op maat van ons budget?
6: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
8: We are music. Hits at work.
9: Marcia Buerodi.

90s nostalgie met Emilia, Big Big World. En dan neem ik je mee terug naar een van de vele ambiance momenten uit onze 80s top 1500 van dit jaar. Een piepjong duo van bij onze noorderburen, dat zonder het goede wel te beseffen een wereldhit scoort met hun hip-hop versie van een Madonna-song die ze wel plezierig vonden allebei. Soms neemt het leven toch een gekke bocht die je niet verwachtte. The Holiday Rap, MC Micah G en DJ Swan. Hello.

En zo gaan de deuren van Sean's Muziekcafé alweer bijna open. Wordt leuk. Sean en Lenke krijgen bezoek van misschien wel de allerbeste zangeres in Nederland. Ze laat het repertoire van een van de grootste sterren uit de 80's en daarna voortleven. En ze doet dat op haar prachtige, unieke manier. Zet je er gezellig bij op ons terras. En je komt als vanzelf te weten wie ermee aan die toog komt hangen straks. Veel plezier, ook met de Romantics. What I Like About You.

0: straks in Sjans Muziekcafé. Womack en Womack. Die hadden 7 kinderen, waarvan er 3 nu nog steeds samen zingen als The Womack Sisters.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Actie!
8: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
7: Perfect.
8: Koop je tickets via kinepolis.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: ...in Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Nostalgie.
7: Goedemiddag, het is 3:30. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint met een afscheid in het kunstschaatsen.
12: Helaas, ja. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat kondigt ze zelf aan. Hendricks is 26 en heeft een indrukwekkend palmares. Ze won 2 historische WK-medailles en werd ook Europees kampioene 2 jaar geleden. Maar de laatste tijd sukkelt ze met blessures. Het is het juiste moment om te stoppen, zegt ze.
13: Mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt. Alle nieuwe opkomende talenten. Ik ben gewoon heel erg trots op alles wat ik bereikt heb. En ik denk als... kleine meisje dat ik nooit had durven dromen om zoveel te kunnen bereiken.
12: Hendricks verdwijnt wel niet helemaal. Ze zal de komende tijd nog te zien zijn tijdens internationale showgala's. En deze zomer geeft ze nog enkele schaatskampen. De Universiteit Antwerpen keurt het besparingsplan goed, ondanks fel protest. De komende 4 jaar zal de universiteit zo'n 14 miljoen euro besparen. Concreet vallen er geen ontslagen, maar vertrekkende werknemers zullen niet altijd vervangen worden. Er zullen ook minder gastcolleges zijn en masteropleidingen dreigen te verdwijnen. Er wordt niet geraakt aan de bacheloropleidingen. Veel professoren en studenten reageren wel ongerust, maar de rector benadrukt dat ze er alles aan doen om de impact zo beperkt mogelijk te houden. En het is de heetste 24 juni ooit sinds het begin van de metingen. Het is op dit moment zo'n 33,2 graden in Ukkel, meldt het KMI. En daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. Toen was het 32,8 graden. En het wordt nog heter. Deze namiddag halen we nog tot 35 of 36 graden. Lokaal zelfs 37 graden. Ook de volgende dagen wordt het nog bloedheet en zullen er nog dagrecords sneuvelen.
11: Nostalgie weer.
12: Nog tot zondag tropisch warm zomerweer dus. Vrijdag zelfs de heetste dag tot 39 graden dan. In de namiddag en avond stijgt de kans op een warmteonweer. Ook in het weekend nog onweersbuien. Zaterdag tot 38 graden. Zondag minder heet bij 30 graden. En vanaf maandag dan geleidelijk minder warm. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Sjans Muziekcafé.
2: Sjan en Lentje.
7: De deuren van ons café staan weer wagenwijd open. Ja, al een tijdje eigenlijk, even een boel verluchten. Want een airco staat aan en een paar ventilators op ons terras. Dus kom gezellig meesmelten met Lentje en mij.

0: Sean's Muziekcafé.
1: Jawel, Muziekcafé is weer open. We kunnen nog net functioneren in deze hitte. Met de nadruk op nog net. Hopelijk jij ook daar aan de andere kant van de radio. Het wordt extra gezellig vanmiddag hoor. Want we krijgen bezoek van misschien wel de allerbeste zangeres van Nederland. Glennis Grace die komt langs. Dat is voor na 5 uur.
2: Maar eerst nog even over een andere ster. Want het is natuurlijk ook Robbie Williams week. Hier bij Nostalgie. Zaterdag staat hij op Live is Live. Als je daar nog bij wil zijn, check zeker onze Instagram pagina. Want daar geven we nog 10 frontstage duo tickets weg. En wij zorgen er hier in het café deze week ook voor dat je de Robbie toch een klein beetje beter leert kennen.
1: Ja, zo meteen hebben we weer 2 weetjes over Robbie, waarvan er dan maar eentje klopt. Het andere is een flagrante leugen. Wie van ons kan het beste liegen dus? Bellen per nu, Kevin.

0: Zaterdag een extra uitzending rond Robbie Williams als hij hier op Live is Live staat. Vanaf 12 uur kan je dat volgen bij Nostalgie als opwarming voor zijn optreden. Kim Muilaert die presenteert dan tussen 1 en 2 ook nog eens de Robbie Williams Top 15.
1: En wij zorgen er deze week in het Muziekcafé ook voor dat je de Robbie nog een beetje beter, of anders gezegd, anders gaat leren kennen. Elke dag geven wij allebei een stelling. Weet je over Robbie, maar er is er maar één dat waar is. Het andere is een leugen. Ofwel is dit juist. Robbie Williams was bijna dood door een extreem dieet te volgen.
0: Hoe kan dat nu? Nee. Of kocht Robbie Williams per ongeluk een heel Frans dorp op om een opdringerige fan te ontvluchten. Wie van ons ligt?
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: Ja, mijn ouders hebben alle twee het onderwijs gestaan.
5: En
4: einde van het jaar?
5: Echt?
4: Ik woonde precies in een cadeauwinkel. Chocolade dat ik heb moeten fretten op het einde van het jaar. Flessen wijn.

0: 2026.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Zeg Chantal, wat is dat?
6: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
5: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
6: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
5: Ah ja.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
7: Kurkfabriek van Avermaat.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Zaterdag is het zover. Hè. Dan staat Robbie Williams als headliner op Life is Life. Onze Kim Uilaert, die warmt je zaterdagmiddag al op hier bij Nostalgie met een Robbie Top 15. En wij brengen je nog wat dichter bij Robbie door hem wat beter te leren kennen met een weetje. Maar pas op, beste cafévrienden, er is er maar eentje dat klopt. Dus, laatste kans om nog van gedachten te veranderen of bij je gedachten te blijven. Heeft Robbie Williams ooit per ongeluk een volledig Frans dorp opgekocht? Of was hij bijna dood door een extreem dieet te volgen?
1: Het enige echte verhaal is het extreme dieet.
0: Ja,
1: Robbie Williams, die wou zo'n 6 jaar geleden ineens zo wat gezonder leven, is toen een speciaal dieet beginnen volgen waarbij hij enorm veel vis moest eten. Vooral dan tonijn en zwaardvis. Tot zijn dokters ineens op een dag ontdekten dat hij dus een ernstige kwikvergiftiging had opgelopen. Sommige grote roofvissen bevatten dus echt hoge concentraties kwik. Vandaar, gelukkig ook net op tijd ontdekt, want dat zou gewoon zelfs dodelijk kunnen zijn, zo'n kwikvergiftiging. Straf, hè? Dus Robbie Williams, die was bijna dood door een uit de hand gelopen dieet.
2: We are Robbie. We are music.

0: Zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Er komt een heel speciaal jubileum aan deze zomer in Bredene, want het Naaktstrand bestaat in juli 25 jaar. En dat is dus vandaag ook nog enorm populair. Trekt een heel nieuw publiek. Maar dat is nu echt mijn ding niet. Ik moest dat vroeger altijd doen. Op vakantie met mijn vader en stiefmoeder gingen wij altijd naar een Naaktstrand.
2: Maar dat moest jij verplicht?
1: Ja, ik heb daar trauma's
2: aan. Allee, ik ging daar soms stiekem eens voorbij lopen als klein. Ik was dat, is dat dan hier te doen? Maar goed, laten we er een poll van maken. Hè. Ga jij graag in je bloot gat op het strand liggen of niet?
0: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
3: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
4: Ah, oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.
5: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
9: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
8: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
9: Ah, wat doen we dan?
8: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
9: Ah.
0: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Chance Muziekcafé.
11: Jean en Lenkje.

0: Lady Gaga.
1: De muziekcapsule van Charlie en May.
0: Ja, en ook redelijk gaga nieuws vanuit Bredene, want het Naaktstrand bestaat daar 25 jaar. En dat trekt een nieuw publiek, ook vandaag. Maar wij vroegen het ons hier af in het café. Ja, is dat iets voor jou, zo'n Naaktstrand? Heel wat reacties in de app. Sébastien die zegt bijvoorbeeld, nee, niet voor mij. Ik ga niet in mijn bloot gat gaan liggen. De mensen zouden denken dat het volle maan is. En Peter de Keizer die stuurt, ik woon in Bredene en ik ben nog nooit naar het Naaktstrand geweest.
2: Toch ook fans in de app. Christense die zegt, ja, lekker naakt. Of Hans Bousson die zegt, naakt. Strand Bredene, ja, tuurlijk. Dat heeft met gezond vrij leven te maken. Totaal niks met erotiek. Het is heel natuurlijk. En je moet er niet gaan voor de schone modelletjes. Ah. Maar of je er nu fan van bent of niet, we gaan er wel onze capsule mee vullen vandaag. Want we gaan vandaag op zoek naar een plaat met de letter B. De B van Bredene en van Bloot.
3: We are music.
1: Nostalgie.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Uit 1983. Toen de disco hier en daar al wat onpopulair begon te worden, maar daar trokken Casey en de Sunshine Band zich niks van aan. Dikke hit deze, tot op de dag van vandaag. Give it up! Zo dadelijk in je speakers.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Oké, actie!
7: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
6: Perfect!
7: Koop je tickets via kinepolis.be.
8: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
1: Goedemiddag, het is 3:55. Het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen.
9: Ja, ze zet een punt achter haar indrukwekkende kunstschaatscarrière. Dat kondigt ze zelf aan. Hendricks is 26 en won 2 historische WK-medailles, 4 EK-medailles en werd ook Europees kampioene 2 jaar geleden. Maar de laatste tijd sukkelt ze met blessures. Het is het juiste moment om te stoppen, zegt ze.
10: Mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. Ik ben gewoon heel erg trots op alles wat ik bereikt heb. En ik denk als kleine meisje dat ik nooit had durven dromen om zoveel te kunnen bereiken.
9: Hendricks verdwijnt wel niet helemaal. Ze zal de komende tijd nog te zien zijn tijdens internationale showgalas. En in deze zomer geeft ze zelfs nog enkele schaatskampen. De politie heeft een vrouw van 55 opgepakt in een fraudeonderzoek. De vrouw is de bestuurster van 2 VZW's die palliatieve zorg aanbieden aan patiënten en hun familie. Ze zou geld en subsidies naar een privérekening hebben overgeschreven. Bij 9 huiszoekingen zijn luxegoederen, 2 Mercedes'en en bijna €100.000 cash in beslag genomen. De vrouw is intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. De Universiteit Antwerpen heeft het besparingsplan goedgekeurd. De komende 4 jaar zal de universiteit zo'n €14 miljoen besparen. Concreet vallen er geen ontslagen, maar vertrekkende werknemers zullen niet altijd vervangen worden. Er zullen ook minder gastcolleges zijn en masteropleidingen dreigen te verdwijnen. Veel professoren en studenten reageren ongerust, maar de rector benadrukt dat ze er alles aan doen om de impact zo beperkt mogelijk te houden. En dan nog tennis. Greet Minne heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Ze verloor in de 2e kwalificatieronde tegen een Wit-Russische. In totaal staan 5 Belgen op de hoofdtabel van Wimbledon. Dat zijn Alexander Blok, Sisu Bergs en Raphaël Collignon bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel.
0: Nostalgie weer.
9: Nog tot zondag tropisch warm zomerweer. Vrijdag de heetste dag tot 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op een warmteonweer. Ook in het weekend nog onweersbuien. Zaterdag tot 38 graden. Zondag minder heet bij 30 graden. En vanaf maandag dan geleidelijk minder warm. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Chance Muziek Café.
2: Jan en Lenkje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Het naaktstrand van Bredene dat bestaat deze zomer exact 25 jaar. En dat is nu toch wel een bijzonder jubileum dat we hier ook een beetje gaan vieren in het café. Niet door daar in onze blote te gaan liggen, dat laat ik liever aan mij voorbij gaan. Maar wel met een plaat met een B van Bredene en van bloot in de capsule te vereeuwigen.
2: Ja, waarom niet Boom van Natalia? Pascal vraagt hij aan, opzwepende beat en zomers warm groetjes, zegt hij. Had gekund, of waarom zegt Gerard niet de enige echte zomersong, Boys of Summer? Van Don Henley natuurlijk, zingende drummer van de Eagles. Of we gaan niet te ver zoeken, bij Clouseau en Brandweer. Dankzij Pieter Gerards. Maar de enige echte winnaar van vandaag, dat zijn dankzij Ann Tuitens... De mannen van Queen met Bicycle Race. Ja, die zitten toch ook naakt op hun velo, stuurt ze in de app. Maar dat is waar.
1: Ja,
2: cirkel is rond.
1: En die blote konten op al die zadels in die videoclip, dat heeft nog veel geld aan die mannen van Queen gekost. Want ik heb dat ooit eens gelezen. Die fietsjes, die waren geleend van een bedrijf. En toen dat bedrijf er dan achteraf achter kwam dat er dus echt 65 blote madammen op hadden gezeten, hebben die nog een serieuze rekening gestuurd. Toen moesten ze alle zadels opkopen en waarschijnlijk nog een serieuze boete erbij.
2: Oh, flauw. Dat moet je bijhouden aan een veer. Veel meer geld nog kunnen mee verdienen door het achteraf door te verkopen als memorabilia. Zo, maar goed, we gaan hem lanceren. 3, 2, 1. Voor alle Queen-fans, voor alle liefhebbers van de betere naaktstranden, dat de komende generaties dankzij de capsule nog lang al die fietsbellen gaan mogen horen rinkelen. Bicycle Race van Queen. Music capsule of Charlie and May.

0: taking a hot to the heat.
1: Straks in Sjaals Muziekcafé.
2: De Stones die brengen een nieuwe plaat uit volgende maand. En dan rijst dat vooral de vraag bij fans. Komt er nu ook een wereldtour van de Stones of niet? Al wel, een van hen heeft daar een straffe uitspraak over gedaan. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
5: Ja, naar niks, hè, want wij

0: Reizen Lauwers.
1: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
0: Reizen Lauwers.
2: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
3: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.

0: Eric Clapton, ladies and gentlemen.
1: Nostalgie, muzieknieuws.
2: I see a red door and I want it painted black.
1: Keith Richards die heeft gezegd dat hij een volgende wereldtour met de Rolling Stones niet meer ziet zitten. Het reizen valt hem te zwaar, maar meerdere concerten op één locatie kan nog wel voor de 82-jarige rocker. De laatste tour van de Rolling Stones dateert van 2 jaar geleden. Op 10 juli brengt de band ook een nieuw album uit met als titel Foreign Tongues. In september begint het laatste seizoen van Blokken met Ben Krabbe als presentator. Dat schrijft het laatste nieuws. Er waren al geruchten dat het programma zou stoppen. Maar het is alleen presentator Ben Krabbe die ermee stopt na meer dan 7000 afleveringen. Blokken wordt vanaf september 2027 gepresenteerd door Sven De Leijer, die ooit begon als publieksopwarmer bij Blokken. En toen Blokken 30 jaar bestond, verraste hij Ben ook al eens.
3: Excuseer, sorry dat ik even gestoord ben.
4: Allee, ik ben met de mensen bezig.
3: Jij bent met de mensen bezig, ik laat u direct gerust, maar het is vandaag een hele belangrijke dag. Ik weet dat je niet graag gevierd wordt, maar deze keer moet het gebeuren. 30 jaar Blokken is uitzonderlijk. En daarom ben ik hier vandaag om u te feliciteren. Want jij bent Blokken, Blokken is Ben. Dit zijn uw bloemen en een ongelooflijke proficiat, quizmaster van
4: de keer, dames
3: en
4: heren.
1: En anders dan hij eerst had gezegd, gaat Alec Baldwin toch opnieuw acteren na het schietincident op de set van de film Rust, waarbij Baldwin per ongeluk een cameravrouw heeft doodgeschoten. Zei de 68-jarige acteur nog dat hij zou stoppen met acteren en liever bij zijn gezin wilde zijn. Maar nu gaat hij toch de hoofdrol spelen in een nieuwe actiethriller Panic Button. En Clive Davis, een van de meest invloedrijke mensen uit de muziekbusiness, is eerder deze week overleden. Davis heeft ontelbare sterren ontdekt en een eerste platencontract gegeven. De lijst is echt enorm. Bruce Springsteen, Patti Smith, Aretha Franklin, Billy Joel, Santana, Christina Aguilera, Alicia Keys, Janis Joplin en Whitney Houston. En over Whitney Houston hebben we het straks nog uitgebreid. Clive Davis die had al langer ademhalingsproblemen. Hij werd 84.

0: Don't worry, beste vrienden.
1: Straks in Sjaals Muziekcafé.
0: Want het einde van de werkdag nadert hopelijk het moment waarop je wat verfrissing kan gaan opzoeken. Een terras in de schaduw, ik zeg maar iets, thuis even in het zwembad springen als je dat hebt. Of met je voeten in een emmer gaan zitten. Dat zou ook al deugd doen, hè. En weet je wat zeker deugd gaat doen? Een tournee generaal mix binnen exact 5 minuten.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Nou, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaal concepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
11: Zot van de 80's. Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Sjaals Muziekcafé.
12: Sjaal en Lentje.

0: Vijf uur, hey. Iets waar wij toch wel hard naar uitkijken. Want hey. Glennis Grace die komt hier langs na vijf uur. Want ze komt eind dit jaar naar de Lotto Arena met een Whitney Houston tribute show. En daar komt ze straks alles over vertellen.
1: Ja, en bijna vijf uur. Dat is misschien ook wel het moment dat de werkdag er stilaan op zit daar bij jou. We wensen het je alvast toe. En dat ga je kunnen vieren met een stevige tournee-generaal mix alweer in elkaar gedraaid door onze collega Tony Talboom. Wat heeft hij erin gestoken? Katy Perry, Bonnie M. komt voorbij met Daddy Cool. Fire to the Rain van Adele en ook Madcon met Bang & Laat het smaken. Hier is uw tournee-generaal.

0: Een tournee General Mix uit de categorie Het is nooit te warm om nog wat extra te zweten en uit de bol te gaan. Dikke merci. Trouwens, als je dit hoort, Tony het album, je hebt dat weer vakkundig in elkaar gedraaid, makker. Echt waar.
1: En 6 november, dat is nu zijn datum om te onthouden. Een dag waarop je ook graag in de Lotto Arena gaat willen zijn. Want dan staat Glennis Grace daar met een tribute show van Whitney Houston. En als er één iemand is die dat kan, dan is zij het wel. En daar komt ze zo meteen alles over vertellen na 5 uur.
2: Nostalgie.
1: Nostalgie. Chance.

0: Strax in Chance Muziek Café.
1: Oh, Ragga to Sunshine. Toen waren wij, Lenke, kijk naar jou, een jaar of 10 of zo toen dit uitkwam. Jumbo, Jumbo, Jumbo. Dat was pure nostalgie.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de zolder, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Zeg dat, Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zalige verjaardagspies.
8: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
9: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
8: Hé, hey, hoe dat?
9: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
8: Oh. Ja! Lemmes.
9: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is ze.
11: De Vos Lemmes.
12: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Goedemiddag, het is ondertussen 3 voor 5. Het nieuws krijg je van Fraukje Kallion. En klimaatminister Krukke wil een interfederaal actieplan over de klimaatverandering.
13: Ja, er moet meer coördinatie komen tussen de verschillende beleidsniveaus om ons land aan te passen aan de klimaatverandering. Daarover heeft hij een brief geschreven aan de bevoegde ministers. Krukke wil vooral focussen op de modernisering van hittewaarschuwingen, de oprichting van drinkwaterpunten en een netwerk van koele plaatsen in openbare gebouwen. De ministers zullen er volgende week over praten. Het parket van Luik onderzoekt de dood van 2 jongens in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroef. De 2 zochten samen met een groep vrienden verkoeling in het water, maar ze kwamen in de problemen. Volgens de eerste vaststellingen konden beide tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende haalde jarenlang honderden Chinese jonge vrouwen naar Europa. De vrouwen hoopten om veel geld te verdienen, maar ze werden de prostitutie ingedwongen. Er zijn minstens 80 tot mogelijk duizenden vrouwen slachtoffers. Het parket vraagt tot 10 jaar cel voor de kopstukken. De uitspraak volgt pas deze zomer. En de voetbalwedstrijden tussen Standaard en Charleroi worden dit seizoen zonder supporters gespeeld. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Het seizoen daarna zijn enkel de thuisfans welkom. De Waalse derby verloopt al jaren erg gespannen, maar tijdens de laatste wedstrijd liep het uit de hand. Charleroi won toen met 0-2 in Luik. Supporters bestormden het veld en er braken zware gevechten uit. Beide clubs moeten ook een boete van €10.000 betalen.
0: Nostalgie weer.
13: Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag van de hittegolf, bij lokaal zelfs 39 graden. Vanaf de namiddag en 's avonds kans op onweer. Ook in het weekend nog onweersbuien mogelijk. Zaterdag tot 39 graden. En zondag minder warm bij 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziek Café.
11: Jan en Lentje.

0: Muziekcafé.
1: Ja, Whitney Houston is ongetwijfeld een van de allergrootste artiesten van onze generatie in de 25 jaar die dat haar carrière heeft geduurd. Heeft ze ontelbare hits gescoord. Maar nu ze er niet meer is, ja, dan is het echt zoeken, hè, naar een vrouw die dat rijke repertoire kan laten voortleven. En dat is niet eenvoudig, want Whitney zingen, dat is geen kattenpis, dames en heren. Ze had zijn bereik van 5 octaven, dat zijn 60 noten. Dat kan eigenlijk bijna niemand, tenzij je Mariah Carey heet of Glennis Grace. Welkom in Chance Muziekcafé.
2: Ja, dankjewel.
1: Hey. Hey. Zeg, jij gaat opnieuw, Glennis, een eenmalige tribute doen voor Whitney Houston in de Lotto Arena in Antwerpen, in onze achtertuin hier eigenlijk op vrijdag 6 november. Hoe is het om opnieuw Whitney te mogen worden?
2: Oeh, ja, Whitney worden vind ik altijd een beetje moeilijk, want ik doe niet de Whitney tribute omdat ik, en dat ik dan helemaal als haar gekleed ga.
1: Nee,
2: of,
1: nee.
2: Maar ik wil wel het gevoel over proberen te brengen wat mensen bij haar liedjes hebben. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.
1: Ja. Dat snap ik. Maar voor de luisteraars die het vorige keer hebben gemist of die jou nog niet zouden kennen of zo, even luisteren naar een stukje van een opname van vorige keer. Je gaat meteen weten waarom je erbij moet zijn, beste cafévrienden.

0: is wel degelijk Glennis Grace, niet Whitney Houston die hoort zingen. Holy shit, zeggen ze dan.
1: Straf, hè? I have nothing at all.
0: Zeg maar,
1: hoe moeilijk, of misschien moet ik eigenlijk zeggen, hoe makkelijk is dat eigenlijk voor jou om Whitney Houston te zingen? Heb jij ook echt een bereik van 5 octaven?
2: Ja, als Whitney het heeft, heb ik het ook. ik denk het wel.
1: Ja,
2: hoe dat is voor mij. Voor mij is het heel natuurlijk, want ik ontdekte Whitney Houston eigenlijk toen ik 9 jaar was. Mm-hmm. En toen zag ik haar op tv in een prachtige show. Toen dacht ik alleen maar van, oh, wie is deze vrouw? Ik wil haar zijn, ik wil haar worden, ik wil weten wie ze is. Dus ja, voor mij was het eigenlijk dat moment dat ik dacht van, oké, dit is wat ik wil. Ik wil zingen en kijken hoe ver ik kan komen.
0: Was je toen al bezig met zangtechniek ook? Van hoe doet zij zoiets? Of ging je dan natuurlijk op zoek naar hoe haal ik die en die noten?
2: Ja, eigenlijk ging het best wel natuurlijk. Ja. Totdat mijn familie erachter kwam dat ik kon zingen.
0: Ja.
2: Heeft mijn opa op zolder een studiootje voor mij gebouwd. Waar ik elke dag zeg maar te vinden was. Om mezelf uit te dagen en gewoon mijn stem... technieken beter te maken.
1: Mm-hmm. Ja. Maar om het nu toch over die 5 octaven te hebben, want ik denk dat heel veel luisteraars dat nogal abstract vinden, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe klinkt dat dan?
2: Ik zeg altijd, ik kan net zo hoog, ik kan net zo laag zingen als dat ik hoog kan. Dat denk ik. Dus als je bijvoorbeeld, om maar een nummer voor Whitney Houston erbij te halen, noem er maar eentje. Alsjeblieft, geen I Will Always Love You. Want...
0: I want to dance with somebody.
2: Oké, nou dan heb je bijvoorbeeld... om heel laag te gaan. Ja. Dit is denk ik mijn laatste wat ik heb. And when the night falls. En dan heb je Whitney de hoogte. And when the night falls. Ja. Dat is denk ik het verschil. Ik zou niet weten hoe ik het anders zou kunnen uitleggen.
1: Nee, ik denk dat we het snappen.
0: Ik denk dat we het snappen. Dat we het gehoord hebben tot ver buiten de Belgische landsgrenzen. Johan Kesterloot, trouwens in de app, die stuurt nog. Dat is precies letterlijk uit de film. Geweldig, het fragment dat we daarnet
2: cool.
0: lieten
2: Dank
0: horen. Dus iedereen is mee.
1: Ja. Alrighty, straks gaan we nog eens terug naar een echt kippenvorm velmoment uit America's Got Talent. Dus Glennis Grace, blijf bij ons.
2: Doei.

0: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 500.000 euro. Hey, Lotto. Let's go. Omdat het kan.
5: Lenen bij Leemans.
6: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
7: Allee Harry.
6: Wat?
7: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
8: Nostalgie Top 3000.
1: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

0: Campus Muziekcafé.
1: En van Madonna naar Glennis Grace, want die zit hier nog steeds bij ons om haar tributeconcert voor Whitney Houston voor te stellen. Dat vindt plaats. Zet het nu in je agenda als dat nog niet het geval is. Op vrijdag 6 november in de Lotto Arena hier in Antwerpen. En er is nog een kippenvelmoment, Glennis, waar ik graag eens naar terugkeer. Zo deed je ooit een Whitney-ke, Whitney Houston in America's Got Talent.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Ja, oh ja, waarbij je prestatie beoordeeld werd door onder andere Mel B, jawel, die van de Spice Girls. Luister maar.
3: You can sing, sing, sing, sing. That is, you have undeniably a beautiful, perfect pitch voice with an amazing vibrato.
1: Amazing vibrato, ja. Zie je zelf daar nog staan?
2: Absoluut. Dat zijn dingen die je niet meer vergeet.
1: En kwam dat dan effectief binnen als een Mel B iets zegt? Of sta je dan een beetje bijna in een andere wereld?
2: Denk ja, van, dat tweede. Je staat wel eventjes in een andere wereld. Je hoort absoluut wat ze zeggen.
1: Ja.
2: Maar je bent blij dat je het nummer hebt kunnen brengen zoals je het voor ogen had. Dus, ja. En dan het applaus wat ik kreeg, dat vond ik wel heel erg indrukwekkend.
1: Dan dacht je eigenlijk al van yes, het is geslaagd. Want ja. Je weet natuurlijk ook wel wat je kan en dat je het daar hebt kunnen brengen.
2: Zeker.
1: Ook Simon Cowell, die was lovend. Die Simon Cowell die altijd streng is en soms wel wat vervelend durft te doen voor de sport.
4: Oh my god, Glennis, that was absolutely sensational. Yeah. That is seriously fantastic. I was just thinking, I have loved tonight so much. I actually can't believe we're being paid to do this because this is the greatest night and that was immaculate.
1: Simon Cowell, die niet kon geloven dat hij betaald wordt om daar naar fantastische talenten als jij te zitten luisteren.
2: Geweldig.
1: Dit is trouwens een stukje uit Run to You dat je toen zong.

0: Dat publiek ook.
1: Ja, vet hè?
2: Ja, dat moet zo'n ongelooflijk moment geweest zijn. Waar roept dat bij jou op als je dat zo terug hoort?
1: Ja, geweldig. Wat ik al zei net, je staat er op dat moment niet eens heel erg bij stil. Maar als ik dat dan weer terug hoor of terugzie met sommige beelden. Ja, dan denk je ja. Dat heb ik toch meegemaakt of zo.
2: Ja, en dan die lovende woorden van Simon Cowell. Ja. Heb je daar nadien nog contact mee gehad of zo? Is daar nog iets van gekomen?
1: Nou ja, eigenlijk niet op de manier zoals mensen misschien denken. Qua music-wise of... maar wel gewoon contact gehad tijdens de shows. Ik moet zeggen, het was een hele aardige, lieve man.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
2: Ja, is het een vriend geworden?
1: Nee.
0: Zo aardig was hij ook weer niet.
2: Okay. Zeg maar, dat belooft al voor het concert op vrijdag 6 november in de Lotto Arena, dus in Antwerpen. Welke hits staan er al zeker op de setlist?
1: Oeh, ik denk, sowieso. I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know, I Will Always Love You, The Greatest Love of All. Poeh, we kunnen nog wel even doorgaan, Run To You. Eigenlijk al haar hits. Al haar hits. Dus als er nog mensen zijn die iets denken van, oh, deze zou ik ook wel willen horen. Well, let me know.
0: Oké, maar dat is een leuke. Dus ik hoor je zo even zeggen dat onze luisteraars, onze cafévrienden bij Nostalgie hier ook kunnen meebepalen welke Whitney Houston hits jij zal zingen tijdens die tribute.
1: Ja, kind of.
0: Oké, okay. Let's do it. Zo meteen meer daarover.
3: Nostalgie. Chance Muziekcafé.

0: Gracie's Muziekcafé.
1: Ah, er komt nog een leuk berichtje binnen voor jou, Glennis Grace. Hier van Anne, die zegt, ik heb Glennis Grace aan het werk gezien in The Bodyguard musical van Whitney Houston. Het was echt geweldig.
2: Klopt
1: kippenvel.
2: Niet. Dat klopt niet.
1: Dat was dus niet Glennis Grace, Anne van S, maar toch bedankt voor het compliment. Ja.
2: Maar veel dichter bij de unieke beleving van een concert van Whitney Houston gaan we niet meer geraken dan via het tribute concert van jou dat eraan komt, hè, op 6 november. Whitney Houston die heeft heel veel hits gescoord. Je hebt al een idee van de setlist, zei je net. Je hebt al een paar nummers opgenoemd. Maar er is nog wel, als we het goed begrijpen, een plekje over op die setlist.
3: Ja, misschien hebben we nog wel iets van ruimte over.
1: Dus laten we dan onze muzieklievende café
2: zangers
1: hier
2: oproep doen.
1: Ja, jullie mogen meekiezen. Jullie mogen dat plekje nog vullen. Jouw favoriete Whitney Houston nummer, gezongen door Glennis Grace binnenkort op vrijdag 6 november in de Lotto Arena. Laat het maar even weten in de app en dan, dan zal je moeten komen, hè, om het te horen tijdens dat tributeconcert. Is dat een goede afspraak?
3: Ja, dit vind ik een deal.
1: Oké, dat is een deal. Goed, alle informatie over het concert vind je op de website whitneyhoustontribute.be. Glennis Grace, zo hard bedankt om langs te komen.
3: Graag gedaan.
1: En nu gaan we je verlossen uit deze bloedhete studio.
3: Oh ja! Nee hoor, helemaal niet erg. Dank jullie wel.
1: Op de tonen van je eigen versie van I Wanna Dance With Somebody. Dit is Glennis Grace.

0: Het is Glennis Grace, hè, dames en heren. Geen Whitney Houston. Kevin stuurt in de app, Glennis is geweldig. Ik heb deze show al 5 keer gezien. In november wordt het mijn 6e keer. Ah, wel ja, met z'n allen erheen. Vrijdag 6 november in de Lotto Arena. De Whitney Houston tribute van Glennis Grace.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Ah, oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Chance Muziekcafé.
6: Chan en Lentje.

0: Het weer met Erwin.
1: Het zal wel zijn, Erwin Franks. Goedenavond. Erwin, we zijn op weg naar de warmste nacht ooit. Of dat horen we hier toch overal waaien?
2: Dat kan deze nacht zijn, dat kan ook volgende nacht zijn en zelfs de nacht daarop volgend ook, want ja, die terrasjes die gaan allemaal goed vol zitten, want het blijft inderdaad vanavond en vannacht genieten van temperaturen ruim boven 20 graden en die 20 graden die noteren we eigenlijk op het platteland. In de grootsteden, ja, daar is het 4, 5, misschien wel 26 graden. Het is warm, het is zeer warm, het is tropisch warm, het is gewoon te warm. Ik heb enkele waarnemingen van 5 uur. Momenteel 35,1 in Ukkel en Houthalen, Helchteren. 36,1 in Pajottegem. Zoek je toch een beetje verkoeling, dan moet je naar zee. Op het strand van Westende 25 graden op dit moment. Ja, en dan morgen en donderdag, het is bijna niet te geloven, maar het wordt gewoon nog warmer. Overdag gaan we richting 38, 39 graden. Oef. Met ja, nog straf, met heel veel zon en vooral op vrijdag is er door die hitte in de loop van de dag toch kans op onweer. En komen die onweersbuien niet op vrijdag, dan gebeurt het volgend weekend wel, want het blijft ook dan nog warm, heet zelfs. Zaterdag 3, 34 graden. Zondag 28 wordt het een beetje minder, met dus wel kans lokaal op hevige onweersbuien. Maar ja, 28 graden, een beetje minder. Dat is nog altijd warm natuurlijk, hè?
3: Het zou wel zijn. Dikke merci, Erwin, voor de update. En tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
0: Bye. We are music. Nostalgie.

0: Als je nog onderweg bent, want straks hoor je in Top 3000 Heroes de ultieme achter het stuurplaat die een bizar effect zou kunnen hebben op jou. Volgens wetenschappelijk onderzoek is het het nummer waarbij wereldwijd statistisch gezien de meeste snelheidsovertredingen worden begaan. Maar het is zo'n goeieke, wil je echt niet missen.
1: Nostalgie.
2: Jean's Muziekcafé.
0: Lenker en ik wensen je nog een fijne woensdagavond. Een hete, zwoele, warme woensdagavond. Leiders Michiels en Soul Sister helpen je het hoofd

0: fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 1 voor 6. Ik ben Fraukje Kaljon. Heel het land neemt hittemaatregelen. Verschillende evenementen zoals loopwedstrijden worden afgelast of beginnen later door de hete temperaturen. Ook festivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend activeren hun hitteplan. Daar moeten extra verfrissingspunten en bijkomende schaduwzones voor meer verkoeling zorgen. Cinema's zetten hun koele zalen dan weer open voor scholen waar het te warm is om nog les te geven. En treinen mogen ook minder snel rijden. Federaal klimaatminister Krukke wil intussen een interfederaal actieplan oprichten om de klimaatverandering in de toekomst beter aan te pakken. De Brugse onderzoeksrechter heeft een vrouw van 53 uit de Haan aangehouden voor mogelijke doodslag en vluchtmisdrijf. De vrouw zou haar man van 56 gisteren hebben aangereden en daarna zijn weggevlucht. Voorbijgangers vonden zijn lichaam op straat, maar alle hulp kwam te laat. De raadkamer beslist vrijdag of de vrouw langer in de gevangenis moet blijven. De Franse arts die besmet is met het ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Kinshasa naar Parijs. Hij had op dat moment geen symptomen. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid nu een lijst bezorgd met de namen van alle passagiers. Zij worden nu gecontacteerd. Het is de eerste keer dat het virus in Europa wordt aangetroffen sinds de uitbraak van de nieuwe ebola-pandemie. En de voetbalwedstrijden tussen Standaard en Charleroi worden dit seizoen zonder supporters gespeeld. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. Het seizoen daarna zijn enkel de thuisfans welkom. De Waalse derby verloopt al jaren erg gespannen, maar tijdens de laatste wedstrijd liep het uit de hand. Charleroi won toen met 0-2 in Luik. Supporters bestormden het veld en er braken zware gevechten uit. Beide clubs moeten ook een boete van €10.000 betalen.
0: Nostalgie weer.
1: Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag, bij lokaal zelfs 39 graden. In de namiddag en 's avonds kans op onweer. En ook in het weekend blijven nog onweersbuien mogelijk. Zaterdag tot 39 graden en zondag iets minder warm bij 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
2: Tony Talboom.
3: Met straks een band gerund door een dictator. Maar liefst 24 leden stapten door de jaren heen op. En toch maakten ze een van de vrolijkste 80s hits. We are music. Die komt eraan meteen na de Dinky Toys.

0: Een zeer warm welkom. Ja, daar moet ik niet al te veel moeite voor doen vandaag, denk ik.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Toen Dexys Midnight Runners aan de weg timmerde, had zanger Kevin Rowland maar één doel, succes. En daarvoor moest echt alles wijken. Geen drank, geen drugs, geen relaties, zelfs verplichte fitness. En de kleren, die werden allemaal door hem uitgekozen. Die beroemde tuinbroeken en versleten werkbroeken uit de clip, ja, dat was allemaal zijn idee. Bandleden, die hadden geen inspraak. Sommigen konden er niet meer tegen en vertrokken. In totaal passeerden meer dan 20 muzikanten door de groep. Jaren later gaf Rowland zelf toe: ik was controlerend, obsessief en soms een pestkop. Maar hoe vreemd het ook klinkt, zijn aanpak werkte. Want uit al die discipline, discussies en eindeloze repetities kwam in 1982 een van de grootste hits van het decennium. De vrolijkste meezinger van de jaren 80 werd gemaakt door een band die eigenlijk helemaal niet blij was. Maar je zal heel veel moeite moeten doen om dat te horen.

0: Meteen verder met ABBA en Ten Sharp met die aanstekelijke piano van You. En dan het verhaal van Michael Jackson. Die was zo geobsedeerd door één nummer dat hij bijna letterlijk is ontploft. En hij had het niet eens door hoe groot het gevaar was.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is ge... Allee.
3: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij de meloen delen?
7: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
9: Dat had ik even nodig.
8: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: volgende zomerhit wacht ook al op jou. Wes en Alane, maar eerst Michael Jackson.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Begin jaren 80 werkte hij aan wat een van de grootste hits aller tijden zou worden. Billie Jean. De baslijn zit zo diep in zijn hoofd dat hij er dag en nacht mee bezig is. En op een mooie dag rijdt hij met zijn assistent over de Ventura Freeway in Californië. Michael neuriet de song in gedachten en denkt aan niks anders. En plots komt er een motorrijder naast hun Rolls-Royce rijden. Die begint wild te gebaren. Michael begrijpt het eerst niet. Hij denkt, een gekke fan. Maar dan zien ze plots rook. Hun auto was aan het fikken aan de onderkant. De inzittenden merkten niets van het gevaar. Zeker Michael niet, want die zat helemaal in zijn song. Ze parkeerden de wagen aan de kant en zo ontdekten ze dat de onderkant van de Rolls-Royce in brand stond. Volgens Michael zelf heeft die motorrijder waarschijnlijk hun leven gered. Maar zelfs terwijl de hulpdiensten bezig waren, bleef hij aan Billie Jean denken. Dit lees je in zijn biografie Moonwalk. De meeste artiesten verliezen zichzelf in hun muziek. Michael deed dat zo grondig dat hij bijna ontplofte.

0: Opletten als je onderweg bent, want ik heb straks de ultieme achter het stuur hit die een bizar effect heeft op luisteraars. Wereldwijd zou dit het nummer zijn waarbij statistisch gezien de meeste snelheidsovertredingen worden begaan. Maar het is zo'n goeie dat ik hem niet kan laten liggen. Komt eraan na Eva Max en Michael McDonald in Top 3000 Heroes.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
9: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
10: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
11: ja,
10: toch?
11: Absoluut, ja, absoluut.
9: Krijg een helder gehoor op de economie.
12: Dat is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld. Maar over hoeveel frietjes gaat dat dan?
9: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
13: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
9: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
14: Oh,

0: Nee, maar de goede hits bij Nostalgie. Mika, Justin Timberlake, Lionel Richie en nog vele anderen in het volgende uur.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: In de eerste helft van de 70s, de mannen van de Golden Earring rijden na een optreden diep in de nacht terug naar huis. Het regenpijpen stelen, de ruitenwissers van hun oude, gammele auto kunnen het water amper slikken. Sterker nog, de ruitenwisser aan de bestuurderskant hapert constant en maakt ook nog eens een vreemd ritme. Achter het stuur zit drummer César Zuiderwijk. Hij is doodop, maar raakt compleet gehypnotiseerd door dat haperende ding. In zijn hoofd begint hij mee te trommelen. En thuisgekomen stormt hij meteen naar zijn drumstel om die cadans vast te leggen. Hij mixt het ritme van die kapotte ruitenwisser met de cadans van marcherende soldaten. En wanneer bassist Rinus Gerritsen daar vervolgens een ronkende, pompende baslijn onder zet, is de magie compleet. Een kapotte ruitenwisser in de Hollandse regen werd de motor achter een van de grootste rockhits aller tijden. Ja, dus als je zo meteen die legendarische drumintro door je luidsprekers hoort knallen, hou je rechtervoet toch maar heel even in bedwang, want het blijft natuurlijk ergens ironisch dat een nummer dat geboren werd omdat een auto te traag reed in de regen er vandaag voor zorgt dat wij massaal geflitst worden.

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Opvallend veel spionagetechnieken bij onze inlichtingendiensten. De inlichtingendiensten in ons land gebruiken dubbel zo vaak ingrijpende spionagetechnieken. Vorig jaar ging het om meer dan 3000 keer. In 2013 was dat nog maar zo'n 1300 keer. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Comité I. Het gaat dan bijvoorbeeld over telefoontaps, observaties of het opvragen van telecomgegevens. Vooral staatsveiligheid past die methodes vaker toe in dossiers rond terrorisme en spionage. En het wordt ook steeds vaker ingezet tegen georganiseerde misdaad. Heel het land neemt hittemaatregelen. Verschillende evenementen zoals loopwedstrijden worden afgelast of beginnen later door de hete temperaturen. Ook festivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend activeren hun hitteplan. Daar moeten extra verfrissingspunten en bijkomende schaduwzones voor meer verkoeling zorgen. Cinema's zetten hun koele zalen dan weer open voor scholen waar het te warm is om nog les te geven. En treinen mogen ook minder snel rijden. Federaal klimaatminister Krukke wil intussen een interfederaal actieplan om de klimaatverandering in de toekomst beter aan te pakken. En op het assiseproces rond de landbouwer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn dochters vermoordde, zullen ruim 70 getuigen verhoord worden. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 bracht zijn dochters van 8 en 5 om het leven door verstikking en probeerde daarna ook zijn ex-vrouw te elektrocuteren. In de woning waren elektriciteitskabels doorgeknipt uit wraak nadat ze de scheiding had aangevraagd. Het assiseproces start op 21 september. De man riskeert levenslang.
2: Nostalgie weer.
1: Vanavond en vannacht blijft het erg warm met minima bij 26 graden. Morgen zonnig en heet met maxima tot 37 graden. Vrijdag wordt de heetste dag bij lokaal zelfs 39 graden. In de namiddag en 's avonds kans op onweer. Ook in het weekend blijven nog onweersbuien mogelijk. Zaterdag dan tot 39 graden. En zondag iets minder warm bij 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Ja, mijn ouders hebben alle twee het onderwijs gestaan.
3: En het
2: einde van het jaar?
3: Echt?
2: Ik woonde precies in een cadeauwinkel. Chocolade dat ik heb moeten fretten op het einde van het jaar. Flessen wijn. Mokken.
3: En flessen wijn dat je hebt moeten ledigen allemaal.
2: Dat is wel heel vermoeiend.
3: Leo, charme toch allemaal.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Ah, oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: je? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Kessie, keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Maaike, wij moeten een spotje maken om onze podcast Bruto Nationaal Geluk te promoten.
6: In enkele minuten?
5: 30 seconden.
6: Oh mijn god. Ik zou zeggen dat je moet luisteren omdat wij uit de positieve psychologie, uit wetenschappelijk onderzoek, superveel inzichten delen. En dat je daardoor de beste gast bent aan tafel bij familie of vrienden, want je hebt altijd iets te vertellen over wat een goed geleefd leven is.
5: En ik zou zeggen, je gaat altijd een inspirerend verhaal horen en er zijn keiveel experimenten om zelf thuis aan mee te doen.
6: Zijn we al aan 30 seconden?
5: Ik denk het.
6: Bruto Nationaal Geluk.
5: In je favoriete podcast-app.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedenavond. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het vanmiddag 35,1 graden. Daarmee is het vorige dagrecord van 50 jaar geleden verbroken. Sportartsen raden intussen af om in dit weer intensief te sporten, vooral voor amateursporters. Sportarts Tom Tuelings.
9: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren. En ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken. Want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. Ja. En als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
8: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat. Of kies voor sporten binnen in de fitness bijvoorbeeld. De regering verbiedt de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals Bengaals vuur, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. De overheid gaat daar ook strenger op controleren. Het verbod geldt vanaf volgende week zaterdag. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart, gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
1: Reizen Lauwers.
0: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
1: Reizen Lauwers.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedenavond. De politie ziet al maar meer gevallen van phishing. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. En dat is in de realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
7: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
6: Er waren vorig jaar in totaal wel iets minder misdrijven en het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. De regering verbiedt vanaf volgende week zaterdag de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals bengaasvuur, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. Relschoppers gebruiken dat al maar vaker om vernielingen aan te richten of politie te bekogelen. De overheid gaat er ook strenger op controleren. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart. Het gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog ook al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Ah, oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Dat is in realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
2: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
1: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. In Bretagne in Frankrijk is een jongen van 10 aangeklaagd voor een messenaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Omdat hij minderjarig is, zit hij niet in de cel. Hij mag 's avonds en 's nachts zijn huis niet verlaten. En hij heeft ook een contactverbod met het slachtoffer. Het onderzoek loopt nog. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine geplaatst nadat ze op hetzelfde vliegtuig zaten als de arts die terugkeerde uit Congo en daar besmet raakte met ebola. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid. De arts had geen symptomen toen hij gisteren aankwam. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar een ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt dat hij zaterdag in de basis mag starten op het WK. Dat zei hij daarnet op een persconferentie. Dan spelen onze Rode Duivels hun cruciale wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 wedstrijden gelijkspel tegen Iran en Egypte moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Maar winnen blijft wel het doel. Je hoort van Aken.
3: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich dan proberen een beetje toch van af te sluiten en te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om een steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
1: En Jeremy Doku was opnieuw aanwezig op de training in de VS na de geboorte van zijn zoontje in Londen. Hij had ook nog last van een luchtweginfectie. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag om 5:00 ochtends. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.

0: kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister zaterdag vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.
3: Long.
4: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: All night long.